0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Je geniet lekkerder van de zomer. Met de hits van de VOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dniepropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Met Tim en Luc.

0: Een relaxed weekendje thuis op de bank.
1: Een uitje in de regio.
0: Een sportiever sportdag.
1: Wat je ook doet,
0: vier je weekend.
1: WOS.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Mooistraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden.

0: graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.
1: Thuis in jouw regio. 87.6 FM. Dit is de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij

0: de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden in Streeknoten.

En met vriendschap van Danny Zuiderwijk is het 1 uur geweest. Op deze zaterdagmiddag. En dat betekent een nieuwe WOS-streeknoot. Tot 2 uur bij je. Met de muziek uit jouw regio of over jouw regio. Nu De Dorst.

regelmatig hier in WOS Streeknoten. En dan nu, ja, lekker recente muziek. Uitgebracht naar aanleiding van de eclipse van een aantal weken geleden. Hier is Plakband en We Have the Sun.

Koos Jansen en eerst even Armin Duyffies. En mocht je nou Koos Jansen live willen horen, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat hij vanavond of vanmiddag optreedt in Poldijk. Dus als je daar naar het kassie gaat, dan heb je een grote kans dat je Koos Jansen ook gaat tegenkomen. Nu Harvest Road en Remember.

It's hard.

schoolvrienden Berend en Jasper uit Schravenzanden. Oftewel de Retro Waves hier op de WOS uit 2023. Dark hoorde je hier in WOS Streeknoten. Dan nu muziek van de Maxima's. Leven op de boerderij.

0: Ik zeg, morgen, lekker wijf.
1: Morgen.
0: Van wie ben jij er een?
1: Zie ik je zo nog even.
0: En zij zei...
2: Ik kom uit Den Haag. En jij zei even heel snel een beetje rustig tegen.

0: Wat denk je nou? Wil je een tuintje op je buik, vieze vuile Westlander? Mij een beetje vragen voor een bakje pleur en zo'n koekje erbij. Wat denk je nou? Ken jij niet? Ik weet niet wie jij bent, toch? Zomaar. Zomaar dingen tegen mij roepen. In plaats van dat je gewoon even tegen me zegt... Joh, hallo, jonge dame, ken jou niet. Dit is mijn naam, gewoon gezellig. Nee, gelijk. Lekker wijf, mokkel, dit, dat, zus, zo. Wie de k***fuck denk je wel niet dat je bent? Gek? Maar ik ben eigenlijk heel lief.
1: Rob en Carlo praat Westlands met me op de WOS. En dan, nu tijd voor Freek uit Maasdijk. Die vroeg om dit nummer van de Silhouettes. Ja, zo worden ook wel de Maasdijkse opvolgers van de Kromme Jongens genoemd. En dit zijn ze met Nooit Te Laat uit 1997.

Ja, en Freek die vroeg de silhouettes en nooit te laat aan. Die hoorde je net ook. Mocht je nou ook wat willen horen hier in WOS-streeknoten, laat het ons weten. Radio@wos.nl. Daar kun je jouw verzoeknummers ook naartoe sturen.

Lekkere reggae klanken van het Rapaje collectief. Een Delse band, maar wel met Tim van den Eyck uit Den Hoorn. En dat maakt het toch weer een regioplaat hier in WOS Streeknoten. Begonnen als Zij en Ik. Dit zijn Spruit en Opperman. En Leer Me Kennen.

0: always happy for you.
1: Luna Celine, Can't Forget Me. En daarmee gaan we alweer richting het einde van WOS-streeknoten. Zometeen na 2 uur hoor je WOS Sport met de sport uit jouw regio. En volgende week zaterdag om 1 uur ben ik er gewoon weer met een nieuwe WOS-streeknoten.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij daar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoeverholland naar Gouda, voor Rotterdam Overschie, een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 88.6.
1: Goedemiddag, het is zaterdag 5 september 2026. Het is onze tweede uitzending vanuit onze nieuwe locatie, het WSC in Naaldwijk. We hebben een volle studio met op regie vanmiddag Esther Veldkamp. Techniek, technicus noemen we dat, Daan Berg, en op redactie Matthijs Scholtes. Dank aan de samenstellers van het draaiboek, Marcus Streveland, Esther Veldkamp en André Zijlstra. We hebben een weekendartiest, Rita Ora. En we hebben vanmiddag 4 wedstrijden live. 3 keer voetbal en 1 keer korfbal. Die korfbalwedstrijd is een onvervalste derby. Valto tegen Ondo. De eerste wedstrijd van het veldkorfbalseizoen. En gelijk een derby dus in De Lier. Piet Voskamp vanaf 16:45. 3 competitiewedstrijden vanmiddag. In de derde divisie B speelt Excelsior Maassluis thuis tegen Noordwijk. Die wedstrijd begint om 14:30. In de vierde divisie B Schravenzande tegen HBS. Mooie derby. Alleen maar derbies daar in die vierde divisie. Ook die wedstrijd begint om 15:30. En om 16:30 staat Westlandia tegen Scheveningen op het programma. Andere sporten komen natuurlijk ook aan de orde. Onder andere handbal, tractorpooling, rugby, kitesurfen. En we besteden ook uitgebreid aandacht aan het bekervoetbal vanmiddag. Al die sport afgewisseld met muziek. Dan beginnen we met AHA.

0: Noorwegen. Aha, me, I'm touchy. Morgen is er een jubileum van 75 jaar handbalvereniging WPK Westlandia. Ik heb Bianca Persoon aan de lijn. Goedemiddag, Bianca.
1: Goedemiddag.
0: 75 jaar. Ben jij niet bij geweest in het begin?
1: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Zijn er nog oud-leden die de oprichting hebben meegemaakt?
1: Nee, die zijn er helaas niet meer. Nee. Volgens mij degene die ik weet is 67 jaar lid. Maar 75 helaas niet meer.
0: Nee, maar 67 doen we het ook voor, dat is lang. Hey, ja, een jubileum, 75 jaar, Westlandia. Ja. Hoe is het zo toen de tijd begonnen? Wat zou jij weten?
1: Ik heb wel de boeken naast me liggen inderdaad. En dat is grappig, dat is in 1951 is dat inderdaad begonnen. Eerst met jongenshandbal, omdat ze eigenlijk wat anders wilden als de voetbal, om het maar zo te zeggen. En dat is eigenlijk ook bij de pastoor is dat begonnen in Naaldwijk, zeg maar.
0: Dus, zo hoorde dat toen,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, zo ging dat inderdaad. Ja, zo ging dat. En voor 30 cent in de week was je, dat was je contributie, 30 gulden cent.
0: Jeetje. Van origine, Westlandia, een katholieke vereniging.
1: Ja, zeker. Ja. Handbal is eigenlijk sowieso over het algemeen katholiek. In de zin dat het zo vanaf jongs af van vroeger uit al op zondag gespeeld werd.
0: Ja, korfbal voor de gereformeerden en handbal voor de katholieken. Ja. Ik heb hier een mooi persbericht voor me leggen. Volle dag morgen.
1: Ja, zeker. Zeker. Nou, we vinden het toch erg leuk om bij stil te staan. En komende week is het inderdaad 75 jaar dat Westlandia is opgericht. En het is ook eigenlijk een mooie seizoensaftrap. Dus sowieso leert de jeugd ook het nieuwe team kennen. Hebben we wat leuke springkussens en wat speeltoestellen voor de jeugd. En komen ook oud-leden zijn van harte welkom. En zij mogen ook foto's en mooie herinneringen meenemen, zodat we die kunnen vastleggen. En we hebben daarnaast ook nog een mooie aftrap van een mooie loterij die we samen met de voetbal het komende half jaar gaan organiseren. Om ook onze nieuwe sportaccommodatie nog een extra boost te gaan geven die op dit moment gebouwd wordt bij de voetbalvereniging van Westlandia.
0: Ja, 75 jaar historie, maar inderdaad ook nog heel veel wat eraan komt. Heb je al een beetje een idee hoeveel animo er morgen is?
1: Ja, we hebben best wel wat animo. Ik denk dat er zo'n 500 mensen zullen komen deze middag.
0: Ja, wat ik heel erg leuk vind, jullie vragen iedereen, misschien wel 500 verschillende herinneringen dus, om een oude foto, een krantenknipsel of een bijzondere Westlandia herinnering mee te nemen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat ga je daarmee doen?
1: Ja, nou, we zijn nog wel een klein beetje aan het nadenken. Maar we willen toch eigenlijk dat wel heel erg graag willen we dat vastleggen. Dus of dat er een mooi boek komt of een mooi magazine. Sowieso hebben we eigenlijk een jubileumjaar qua festiviteiten voor ogen. Zo organiseren we in november nog een pubquiz. Gaan we nog een mooie clinic organiseren in de kerstvakantie voor de jeugd. Met hopelijk Romee Maarschalk Weert daarbij als oud-Westlandia speelster.
0: Ja. Die op Oranje, hè? Dus,
1: Dus hopelijk is dat in te passen ook met haar programma, aangezien zij nu in Denemarken speelt. En zullen we volgend jaar ook nog wat festiviteiten doen. En hopen we eigenlijk ons jubileumjaar af te ronden met de wedstrijden in de nieuwe hal.
0: Ja. Is dus, morgen wel het hoogtepunt van het jubileum?
1: Ja, misschien wel. Hè. Misschien zeggen we achteraf. Maar goed, weet ik nog niet helemaal. Maar goed, we hebben wel zin in een mooie aftrap. En in die zin, het weer lijkt goed gezind. En de opkomst. We gaan zien of het morgen een mooie dag gaat worden. Maar daar hebben we wel veel aan leuke dingen voor bedacht voor iedereen eigenlijk.
0: Wat is jouw mooiste herinnering aan Westlandia handbal?
1: Moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf nooit gehandeld heb bij Westlandia handbal. Ik kom

0: oorspronkelijk uit de Lier. Dus ik heb heel wat jaren bij Odis gehandeld. Dus Westlandia vaak als tegenstander gehad. Maar mijn dochters spelen inmiddels zo'n 15 jaar bij Westlandia. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat mijn mooiste herinnering is. Ik denk zelf wel dat het heel bijzonder is dat we dit jaar voor het eerst Eredivisie gaan spelen. We hebben een hele talentvolle groep. Ja, vanavond om 7 uur is de eerste competitiewedstrijd tegen VZV. Die zijn gewoon uit het veld, Kop van Noord-Holland. En gaan we voor het eerst op het hoogste niveau acteren met het damesteam. En dat is denk ik ook wel heel erg bijzonder. Dus dat is wel een vrij recente herinnering misschien. Maar ja, ook wel heel mooi om op voor te bouwen.
1: Je had niet beter kunnen plannen.
0: Nou hè, ja, bijna wel. Hè. Bijna wel, ja.
1: Ja, nou, morgen
0: onze... kunnen we ja, toch een goed jaar en misschien blijven. Ja, het zou heel fantastisch zijn als we ja, kunnen overleven, zoals dat dan heet. En dat we volgend jaar de nieuwe hal ook nog Eredivisiewedstrijden kunnen spelen. Maar goed, dat gaan we zien. Hè. Daar moet je een beetje geluk mee hebben en gaan kijken ja, wat dit jaar ons brengt.
1: Morgen in onze sportuitzending spreken we Renees Winkels. Gaan we terugblikken op die wedstrijd. Dus,
0: hartstikke
1: ja.
0: leuk.
1: Ja, zeker. Hey, tot slot, er is nog een reden om naar het jubileum te komen. Want jullie hebben een aantal artikelen. Ik zie hier een aanmoedigingssjaal, sokken, ja, jubileumshirts... Ja. die alleen morgen verkrijgbaar zijn.
0: Een aantal, tenminste niet alleen morgen, maar voor het komend jaar. We hebben inderdaad wel een soort limited edition qua sportkleding hebben we bedacht. Dus trainingssetjes, lekkere trui, de jubileumsokken. En we hebben eigenlijk, dat was een grote wens om een aanmoedigingssjaal te maken. Zeker onze hogere teams die spelen eigenlijk alleen maar zaalcompetitie. Dus de noodzaak van een sjaal langs de koude lijn die is er soms wat minder. Maar de aanmoedigingssjaal die is vanaf vanavond al verkrijgbaar bij de dames. En die is morgen ook verkrijgbaar. Dus Sport 2000, de partner met wie we veel samenwerken, die staat morgen met een kraam ook bij Westlandia. En dan kan alles doorgepast worden en aangeschaft.
1: De voorbereidingen zijn gedaan. Morgen gaat het gebeuren.
0: Zeker waar. Zeker.
1: Heel veel succes. Ik sprak met Bianca Persoon. Zij is van de organisatie van het 75-jarig jubileum van Westlandia Handbal.

Lily Allen met Smile. Dat heb ze wel 100 keer gezongen volgens mij. De klok tikt richting 2:30. Dat is de tijd dat de meeste wedstrijden gaan beginnen. Ik zal een overzicht geven van alle wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden. En welk belang ze dienen. In de derde divisie B, competitie, speelt om 2:30 Excelsior Maassluis thuis tegen Noordwijk. De koploper in die derde divisie. Gerard van Dijk is daarvoor aanwezig voor ons. In de vierde divisie B speelt om 2:30 Schravenzande thuis tegen HBS. En Westlandia om 3:30 tegen Scheveningen. Beide wedstrijden zijn we live bij aanwezig. Dan een hele rit met bekervoetbal. De tweede ronde van de bekercompetitie. Schravenzande 2 speelt thuis tegen OVV. Die wedstrijd is om 12:00 begonnen. En Schravenzande staat inmiddels met 4-0 voor. Schravenzande won vorige week ook al van VDL. Dus ze doen het erg goed. Om 14:00 begonnen de wedstrijd tussen HOV en VDL. Om 2:30 de volgende wedstrijden. Monster tegen Nieuwenhoren. Honslersdijk speelt thuis tegen Sion. Den Hoorn speelt thuis tegen Brielen. Verburg tegen Caria. MVV 27 speelt uit tegen EMM 21. HVC 10 speelt uit tegen Voorholte. Schipluiden speelt thuis tegen Stellendam. Lira, Sportpark De Zwet, kunstgras. Het hoofdveld moet nog worden ingezaaid. Speelt thuis tegen Voorschoten 97. Naaldwijk speelt tegen Neptunus Schiebroek. Maasdijk tegen Vitesse Delft. Quintus tegen Rozenburg. En Loosduinen tegen MSV 71. Dan om 15:00 Biver tegen KMD. En tot slot VFC tegen Velo. En die wedstrijd begint in Vlaardingen vanmiddag om 17:00.

0: Magnetic. We gaan voorbeschouwen op de lijfwedstrijden van vanmiddag. En dat beginnen we in Maassluis op Sportpark Dijkpolder. Speelt Excelsior Maassluis vanmiddag thuis tegen Noordwijk. Vorige week zat hij op deze plek waar ik nu zit. Presenteerde onze eerste uitzending vanuit het WAC van de WOS Sport. En nu zit hij gewoon weer langs het veld. Gerard, goedemiddag. Gerard van Dijk, goedemiddag. Geen Gerard van Dijk op de lijn. Dan gaan we eens kijken of we wel verbinding kunnen maken met Schravenzande. Op het Julianus Sportpark in Schravenzande speelt Schravenzande vanmiddag thuis tegen HBS. Vorige week een 1-1 gelijk spel uit bij Feyenoord. Nou, redelijk resultaat, kwamen ze goed weg met een puntje. Ruud de Jong is voor ons in Schravenzande. Kijken of we verbinding kunnen krijgen met Ruud. Goedemiddag Ruud.
1: Paul, goedemiddag. Hopelijk hoor je mij.
0: Zeker weten.
1: Goed zo, mooi. Weet u in ieder geval dat die verbinding werkt. Wat we van de week, vorige week in ieder geval nog niet lukte, maar in ieder geval nu wel. Ja, de wedstrijd FC Schravenzande HBS. Zoals heel veel wedstrijden in deze vierde divisie, veel derbies. HBS, Kwik, Scheveningen, Westlandia, HVV, om een aantal te noemen. Aantal ploegen nog in rondom Rotterdam, Gouda. Maar in ieder geval een leuke wedstrijd dus. Volgende week natuurlijk de wedstrijd tegen Westlandia. Hier op het sportpark begint overigens om 16:00. En afgelopen woensdag speelde Schravenzande ook de eerste wedstrijd van de KNVB-beker. Die verloren ze met 0-2 van de derde divisieclub Gemert, waar Westlandia dik verloor in Assen van ACV met 6-1, als ik het goed heb. En ze noemden het al, Schravenzande speelde 1-1 bij Sportclub Feyenoord. Westlandia speelde vorige week tegen HBS, speelde ook 1-1. Dus het is allemaal nog een gelijk spelletje-achtig. Maar ik had het zojuist met een aantal mensen hier rondom de club over. Moet wel weer een keer gewoon een goede wedstrijd komen, goede uitslag. Daar zijn we allemaal wel nieuwsgierig naar, want ik heb genoeg oefenwedstrijden gezien en dan zegt dat uiteindelijk ook heel erg weinig. Veld ziet er over het algemeen goed uit. Twee, drie weken geleden was ik hier, mochten er niet op worden gespeeld, zag je heel veel gele plekken. Maar dat is allemaal door de regen en door de inzet van de vele medewerkers is dat toch wel aardig bijgetrokken. Aantal spelers bij HBS die we kennen, Jurian Joevenaar natuurlijk hier, keeper geweest, Rens de Vries. En Koen Starrenburg, vorig seizoen nog bij Velo actief. Romano van der Stoep, actief geweest bij Westlandia afgelopen seizoen. Overigens was Schravenzande Sil van Ooyen geblesseerd. De andere spits, Dennis van der Heijden, zit op de bank, nog niet fit genoeg. Dus in de spits speelt nu een buitenspeler normaal gesproken Virgil Chinaschu. En het is dus ook een wedstrijd zonder Frank Broos, die overigens morgen rond 16:30 zijn afscheidswedstrijd hier krijgt op de zondag. En dat is ook iets om naar uit te kijken. Wedstrijd onder leiding van Stan van Doren en wij gaan om 14:30 beginnen.
0: Ruud, hoe staat Schravenzande ervoor ten opzichte van vorig seizoen? Heb je het idee dat ze sterker zijn geworden?
1: Nou, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Want ik heb denk ik wel 6 wedstrijden gewoon in een voorbereiding gezien. En iedere keer stond er een andere linksbuiten. Vandaag is dat op papier Stijn de Bruin. Die stond vorige week daar nog, daar speelde hij ook linksbuiten. Maar ja, het is op de linksbuitenpositie nog heel erg zoeken. Daar hebben ze echt wel heel veel spelers geprobeerd. Dan is het wel jammer dat vorige week dan Sil van Ooyen na een kwartier uitvalt. En daardoor moet er weer worden geschoven. Maar best wel veel blessures vind ik ook. Zal misschien ook wel een oorzaak voor zijn. Heel veel liesblessures. Maar in ieder geval goed dat Roy van Beek er is. Want die heeft vorig seizoen ook een aantal wedstrijden gemist. Twan van Meert keert ook weer terug. Ook veel met blessures te maken. Dus ja, nog moeilijk inschatten. Want ook de komende wedstrijden. Westlandia dan, Smitshoek, ASWA, Jodan Boys. Het zijn allemaal wel gerenommeerde teams waar Schravenzande tegen moet.
0: Er zijn geen makkelijke ploegen, Ruud, in die vierde divisie.
1: Er zijn geen kleintjes meer.
0: Nee, mooie competitie. We gaan je horen vanaf 14:30. De wedstrijd tussen Schravenzande en HBS. Dus live bij WOS Sport. Gaan wij opnieuw verbinding proberen te maken met Maassluis. Onze regisseuse Esther Veldkamp heeft het als het goed is voor elkaar gekregen. Gerard van Dijk, goedemiddag.
2: Ja, de verbinding is hersteld, denk ik, Paul.
0: Ja, nou, vorige week zat jij op mijn plek. Hè? Je
2: ja,
0: weet waar vandaan ik praat. Vandaag zie ik je op de tribune bij Maassluis. Jouw ploegie.
2: Ja, dat is op zich wel heel erg lekker. Na een lange reis, hoor, met de trein. Vanochtend vroeg uit Emmen vertrokken. En net op tijd aanwezig in Maassluis om hier toch even bij te

0: te zijn. Morgen ga ik trouwens weer terug. Dus even denken hoor. Ja, een leuke wedstrijd ook vanmiddag tegen de koploper hier Excelsior Maassluis in de derde divisie. Derde divisie, verleden jaar was het nog tweede divisie. En Excelsior Maassluis staat daarin op de 8e plek. En Noordwijk vinden we terug na 3 wedstrijden. Ze hebben allebei 3 wedstrijden gespeeld. Op een eerste plek. En die hebben 9 punten, dus de volle buit gehaald. Excelsior Maassluis heeft er 4, omdat ze verleden week van Lisse verloren. Eigenlijk weer niet nodig, maar het is wel gebeurd. Daarom staan ze op een 8e plek. En saillant detail is ook wel dat Noordwijk in die 3 wedstrijden nog geen doelpunt tegen heeft gekregen. Zaak voor Maassluis om daar even vanmiddag verandering in aan te brengen. Maar ja, dan moet je altijd nog maar afwachten. De opstelling van Maassluis is toch wel verrassend. Darwin Heuvelman staat niet in de basis. Ze staat toch redelijk vast altijd achterin. En de rest is niet zoveel veranderd hoor. Ja, Kevin Ringeling die staat hier voor me. Die is geblesseerd. En dat geldt voor nog 1 of 2 spelers. Max van Herk in het doel. Jaden Haan, Jeremy Udenhout, Bram Bennekes, Mohamed Tahiri, Rocco de Bruin, Lentini Sassiano, Propetti Botti, Wouter Vermeer, Devin Plank en Youssef Al-Habt Al-Hamd. Dat vormen de 11 basisspelers. En ook wel een sterke bank hoor, met Dirk Slagveer, Silva, Kevin Silva en Daniel Lopez Varela en Nick Nachtegaal onder andere. En natuurlijk ook Darwin Heuvelman. Ja, vanmiddag moet het voor Maassluis, willen ze aan blijven haken, wel gebeuren. En moeten ze gewoon Noordwijk niet van de mat vegen, want daar is die ploeg gewoon te goed voor. Er zijn een aantal hele sterke tegenstanders in die derde divisie. Je zei het er net, Paul, in de vierde divisie zijn geen makkelijke tegenstanders. Ik denk in de derde divisie dat er wel een scheiding zal ontstaan tussen de top 4-5 zo'n beetje en de rest die daar dan wat onder zit. Moeten we natuurlijk nog afwachten, want de competitie is nog vers, maar dat denk ik zomaar. Ja, vanmiddag staat de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Wim Bronsvoort, een bekende in het zaterdagmiddagvoetbal. En over 2 keer 3 kwartier met een pauzetje erbij weten we meer hoe Maassluis zich gedraagt in die derde divisie. Ik hoop in ieder geval hier in Maassluis, terwijl iedereen er klaar voor is en de spelers bijna het veld opkomen, op een hele leuke wedstrijd.
1: WOS Sport.

0: word toch helemaal vrolijk van dit soort muziek. Zeker in combinatie met wat uitslagen. In het bekervoetbal won Schravenzande 2 met 4-0 van OVV. De wedstrijd die om 12 uur is begonnen. En Verburg in hetzelfde KNVB-bekertoernooi heeft met 3-1 gewonnen van Kagia. Die wedstrijd was om 12:30 begonnen. Gaan wij kijken bij competitievoetbal. Beginnend in de derde divisie B. Gerard van Dijk bij Excelsior Sluis tegen Noordwijk.
1: Nou, eigenlijk gelijk al gevaarlijk. Vanaf de aftrap was het Noordwijk wat in balbezit kwam. En drong Excelsior Sluis helemaal terug. Max van Herk kreeg de bal. En die dacht even een speler van Noordwijk uit te kappen in zijn eigen strafschopgebied. En voordat hij die bal eigenlijk wegramde, dat deed hij dus niet. En er ontstond een bijna gevaarlijke situatie uit. Maar Sluis herstelde zich. En ook aan de andere kant een snelle aanval vanaf rechts. Die bal voor, maar werd geruimd door Noordwijk. Dus vanaf de aftrap gelijk spektakel en veel vuur en strijd in de wedstrijd. Ik verwacht ook wel een open strijd. Met ploegen die zich niet zullen verschuilen vanmiddag. Noordwijk weer in balbezit op de middenlijn. Nu gaat opbouwen en doet het over een aantal schijven. En de bal gaat wel, en dat heb je in de derde divisie, in de tweede divisie natuurlijk ook, snel heen en weer. En er wordt snel elkaar opgezocht. Noordwijk aan de rechterkant in de aanval. Ik zal deze aanval nog even meenemen. Misschien levert dat gevaar op. Gaat via de rechterkant, de nummer 8 van Noordwijk. En dan is het verdediger van Excelsior Sluis. En dat zal dan zijn J. Den Haan die bal over de achterlijn werkt. En krijgt Noordwijk de eerste corner. Die ga ik niet meenemen. Maar wel veel vuur in de strijd. En een rap spelletje zo in de eerste minuut. 0-0.
0: Een veelbelovend begin dus van die wedstrijd. Eens kijken of hetzelfde het geval is op het Juliana Sportpark in Schravenzande. Schravenzande thuis tegen HBS. Ruud de Jong.
2: 4 minuten uit waar Pascal Broeg even naar de zijkant moet. Kopte de bal weg, was nogal laag. Maar kreeg bij schoen van Kai van Brummelen die in de basis staat. En geen Koen Starrenburg staat op wedstrijdformulier nog anders. Kreeg daarbij een schoen van Brummelen dus in zijn gezicht. Is even naar de kant, moet dan een minuut wachten. Als ik het goed heb, nu Sommeling even naar achter. Paul van der Helm gelijk met een diepe bal richting Figo de Voogd. Zit daar HBS in ieder geval tussen. En een wedstrijd dus waar vorige week nog Roy van Beek in de spits stond. Maar goed, van Beek is beter als je gewoon moet komen in de 16e plaats van dat je er al staat. Want ja, Van Ooyen niet bij, Van de Heide op de bank. Moet toch die spitspositie worden ingevuld. En dat doet dan nu Virgil Tjinashu. Figaro Voogd die even op de grond ligt. Timo Ploemen was er ook bij. Ploemen die voor de wedstrijd werd gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd. Nu gelijk HBS in de tegenaanval van de linkerkant van het veld. Voor HBS met Schravenzande daar verdedigd met Bram van Eyck. Komt de bal in de 16. Is het uiteindelijk Ploemen die de bal half raakt, is het een scrimmage en wordt er bij Ardi Luijendijk geraakt en dan zegt de scheidsrechter Van Doren overtreding gemaakt door een speler van HBS. Wij zijn dus hier ook begonnen, ook met snel spel, net zoals bij Gerard, gespeeld 5 minuten 0-0.
3: Live verslagen, nieuws, rangen en standen. Dit is WOS Sport.

0: The Hard Way van Pnauw. Ik ken het niet, maar het klinkt wel lekker. Eens kijken hoe het bij Gerard van Dijk is. Maar Sluis, een veelbelovend begin gaf je aan, Gerard, tegen Noordwijk.
1: Ja, het was een rap tempo en dat is het nog steeds wel. Terwijl Maassluis nu in balbezit is. Noordwijk iets wat meer op de helft te vinden van Maassluis in die beginfase. Udenhout, die moet dan terug naar Van Herk, dat is de doelman. En die gaat het spel weer verleggen naar de nummer 22 van Maassluis. En dat is Propedi Botti. En die gaat de weg naar voren vinden. Gaat die bal helemaal naar rechts over de hele. Is dat aan te lopen voor de rechtsback? En dat is Jaden Haan. Nee, dat redt hij niet. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan kan Noordwijk een inroer gaan nemen ver op de eigen helft. Ja, tempo is er nog steeds. En het is heerlijk voetbal weer, joh. Het is eigenlijk niet strak blauw, maar mooie Hollandse wolkenlucht. En heerlijk fris blauw. En terwijl Excelsior Maassluis dan het balbezit weer heeft. En is het de nummer 25, Wouter Vermeer. Die gaat proberen op te bouwen. En dat doet hij dan via Alhamd. Op het... zeg maar op de eigen helft nog net. En dan is het een vertrouwd gezicht die aan de bal is. Dat is Devin Plank. Die moet toch weer terug. En dan is Van Herk, en dat is de doelman van Excelsior Maassluis, weer in balbezit. En dan kan Excelsior Maassluis weer helemaal opnieuw gaan beginnen en opbouwen. Alhamd weer aan de bal. En zo gaat die bal heen en weer. En levert het tot nu toe. In die het is wel heel rap voetbal. 7,5 minuut. Levert het nog niet uitgespeelde kansen op. Daar is het nog even wacht op. 0-0 hier in Maassluis.
0: Ook 0-0 op het Julianus Sportpark. Schravenzonde tegen HBS. Ruud de Jong.
2: Bram Sommeling die de bal brengt bij Roy van Beek. Bij het spel gaat naar de bal naar rechts. Koffie gaat de Veugel scoren. Doet dat ook. In de korte hoek achter Julian Juvenaar. En de grensrechter aan de overkant zegt in ieder geval niets. Houdt zijn vlag naar beneden. Dus assist van Roy van Beek. En Figo de Voogd die schiet hem binnen. En dat is goed nieuws voor Figo de Voogd. Ook echte FC Schravenzander speler. Die scoort dus. Schravenzander leidt hier tegen HBS met 1-0.

0: Onmiskenbaar, Nile Rodgers met zijn Chic, I Want Your Love. Excelsior Maarsluis tegen Noordwijk, 41e wedstrijd. Kwartiertje onderweg, maar nog geen doelpunten, Gerard.
1: Nee, bal op de helft van Noordwijk. Dat wel, Maarsluis dus poogde een aanval op te zetten. Het is een rappe ploeg en een stugge ploeg ook. En een goede ploeg, denk ik ook, Noordwijk. Terwijl nu Excelsior Maarsluis via Jaden Haan aan de rechterkant erdoor gaat. Komt die bal hoog voor. Kan de keeper erbij? Ja, die kan erbij en die kan hem ook nog makkelijk vangen. Dat is Levi Volkers, de doelman van Noordwijk. En die gaat de bal weer in het spel brengen. 11 minuten hier ruim op de klokken en nog steeds geen uitgespeelde kans. Wel heel hoog tempo voetbal. En ja, de ploegen zijn toch wel redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Terwijl Excelsior Maarsluis aan de andere kant op moet passen achterin. Want ik vind ze nogal laconiek spelen. Met het uitverdedigen van de bal. Want dat gaat heel vaak via Max van Herk. En er wordt er gekapt en gedraaid. En ook door de verdedigers gekapt en gedraaid. Gaat die bal weer terug naar de doelman. En daar kan zomaar een foutje in sluipen. En dan staat Noordwijk op 1-0. Want zo geslepen is die ploeg wel. Dus daar moet Excelsior Maarsluis voor oppassen. Aan de andere kant, ja, de bal nu weer op het middenveld, zou ik zeggen. Weer zoals bijna de eerste 10 minuten. Gaat die bal snel heen en weer. Leidde de ploeg ook nog wel eens balverlies. Maar daaruit ontstaan dus geen gevaarlijke situaties. Noordwijk gaat weer een aanval opzetten. Via de linksachter, de nummer 14 is dat. Dat is Noah J. Ellie van Genen. Mooie naam ook trouwens. Maar die bal komt niet verder dan de middenlijn. En Excelsior Maarsluis begint daar dan met voorchecken. Gaat die bal naar voren in het verdedigingsvak. En dan maakt Van Eerden een fout. Wouter Vermeer een fout. En dat kan bijna afgestraft worden. Gaat die bal over de achterlijn en levert het slechts een achterbal op. En kan Excelsior Maarsluis weer het spel hervatten. En dat bedoel ik dus met Excelsior Maarsluis in de achterhoede. Er worden nog wel eens foutjes gemaakt. Zeker onder druk. En Noordwijk zet hoog druk. Vooralsnog heeft dat geen gevaarlijke situaties opgeleverd. En aan de andere kant al helemaal niet voor het doel van Noordwijk. 13 minuten ruim gespeeld. 0-0.
0: Vorige week een puntje uit bij Feyenoord. Een zwaar bevochten puntje. En nu na een kwartier 1-0 voor thuis tegen HBS. Lekkere start van Schravenzonder, Ruud.
2: Zeker een goede start. En zojuist was het ook kans op 2-0. Het was Viggo de Voogd die de bal ontfutselt bij ongeveer de eigen 16. Vervolgens Brog met een diepe bal. Op diezelfde Viggo de Voogd was het 1-2. Twee aanvallers van SS Schravenzonder. Bal uiteindelijk van Viggo de Voogd naar Stijn de Bruin. Omspeelt heel mooi een tegenstander. Om het vervolgens weer voorbij te gaan. Maar toen was het net Jurian Joevenaar. Die we natuurlijk ook hier goed kennen. Die net uit zijn goal was om die bal voor HBS te pakken. Maar inderdaad, de start die Schravenzonder zich natuurlijk wel wenst. Daarna wel, of wel al drie corners gezien van HBS, maar telkens levert dat geen gevaar op. Nu Rens de Vries, rechts centraal, en als de nood hoog is, heeft hij natuurlijk ook bij Velo gedaan, gaat hij naar voren. Nu een diepe bal achter de verdediging van Schravenzonder.

Maar loopt geen spits, in ieder geval van de stoep niet. En Paul van der Helm is wel ver uit zijn goal. Die de bal geeft aan Ardi Luijendijk. Kan door Bram van Eijk aanspelen. Dan de diepe bal voor de Voogd verlengd naar Virgil Tinashu. Die verliest de bal. En vervolgens HBS weer de bal met diezelfde Rens de Vries. Gaat HBS in ieder geval opbouwen aan een nieuwe aanval. Vorige week natuurlijk ook 1-1 gespeeld tegen Westlandia. Waar ik begreep dat HBS ook de betere van het spel was. Natuurlijk ook

0: mijn ploemen. Die liggen ongeveer op de parkeerplaats daarachter. Gespeeld 17 minuten, Schaafs aan de Leid met 1-0.
1: Afgelopen week vond er een groot kitesurf-evenement plaats. Dat heette Van Hoek tot Helder. En dat heeft maar liefst 420.122 euro opgebracht. En dat is allemaal voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen in Hoek van Holland aan een 130 kilometer lange tocht naar Den Helder. Met een kitesurf dus. Waarbij volgens de organisatie opvallend weinig deelnemers uitvielen.
2: 130 kilometer over de Noordzee op alleen een kite en een board. Donderdag wagen zo'n 300 kitesurfers zich aan de tocht van Hoek van Holland naar Den Helder. Urenlang trotseren ze wind, golven en kou. En dat allemaal voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Het is vroeg opstaan voor de deelnemers. Sommigen al om 3:30. De menigte verzamelt bij Beach Club Royaal voor de inschrijving. Buiten, richting het strand, komen we twee schavenzanders tegen. Ze zijn er klaar voor.
3: Ja, zeker. Ja, zin in. Ja, zeker, ja, het wordt een leuk dagje.
4: Leuk ja. Tocht, ja. En waarom?
3: Ja, mooiste wat er is dit, kiten. Dus...
4: Ja. Elke kiter moet het een keer meemaken, denk ik. Ja. Ja. Ja.
5: Hoe gaat het in zijn werk?
3: We starten hier en dan hebben we onderweg een paar keer een paar stops. En dan doen we van bakkie. En zo gaat de dag een beetje... voorbij. En,
2: Maar de meeste komen van buiten de regio, zoals Utrecht en Scheveningen. Ze zijn hier voor een belangrijk doel.
6: Ja, in eerste instantie natuurlijk voor de Hartstichting. Goed doel. En dat combinatie met onze passie hier kitesurfen. Ja, is voor ons de perfecte combinatie eigenlijk. Dus,
7: We zijn een beetje avonturiers. Dus dat hebben we al heel wat jaren samen gedaan. Dus zo'n avontuur samen aangaan is natuurlijk een fantastische kans. Dus we hebben er heel veel zin in.
2: Een belangrijk onderdeel voor het kiten is de wind.
3: Meer als genoeg. Ja. Zat.
4: Een beetje discussie wat voor maat kite je neemt. Mee gaan starten, maar je kan altijd halverwege nog omtegen. Misschien iets kleiner of iets groter ligt aan de wind. Ja.
7: Het kan eigenlijk nooit genoeg zijn als je kiter bent. Maar vandaag zit het echt heel mooi. Wij varen op surfboardjes, dus we kunnen een klein kitje varen. En we denken dat we vrij spoedig wel in Den Helder zullen zijn. Het is geen race, maar... ik denk dat de wind en de condities vandaag echt prachtig zijn.
5: Onderweg worden jullie ook begeleid?
4: Niet. Je moet een buddy hebben en er was een briefing, heel netjes. En onderweg zijn natuurlijk mensen, officials, waar je kan vragen stellen. Maar in principe hebben ze genoeg informatie gedeeld dat je weet wat je moet doen. Ja.
8: Ja, Hoek tot Helder is 10 jaar geleden ontstaan. Bedenker Martijn van Dijk, zelf een fanatiek kiter. Die zocht echt naar een event. Hoe kan je nou het goede doel verbinden aan eigenlijk een ontzettend episch event? Nou, en daar is Hoek tot Helder uit voortgekomen. 10 jaar geleden, het is 8 keer georganiseerd. Want we zijn natuurlijk afhankelijk van de wind. En dit jaar kan het gelukkig snel doorgaan.

0: Voordat het kiten begint, moet je als deelnemer flinke inspanning verrichten.
1: Want je moet ook geld ophalen voor de Hartstichting om mee te kunnen doen.
2: En is er al een soort van tussenstand?
1: En de tussenstand, daar kan ik je nog niet helemaal alles over zeggen. De laatste tussenstand was bijna tegen de 4 ton. Je doet het voor jezelf, maar je gaat op verschillende plekken ga je aan land. Dan stempel je, net bijna als een soort Elfstedentocht. En dan op het eind, als je echt de finish haalt, dan krijg je een prachtige medaille. Je moet wel voor een bepaalde tijd binnen zijn, omdat het veilig is. En je wil ook niet dat het donker wordt. Ja, je hebt altijd een buddy nodig en dat is ook echt voor de veiligheid. Ook hebben we altijd vragen of mensen hun locatie aanzetten tijdens het kiten. Zodat als er iets is, we mensen ook echt kunnen tracken. Maar die buddy is natuurlijk om je in eerste instantie te helpen als je even een klein ongemak hebt. Nou, we zijn bijna op het punt van vertrekken. Zo rond een uur of 7 vertrekken de eerste kiters. 7:15. En we verwachten de allereerste kiters in Den Helder rond 4:30, denk ik. 3 uur. Er zijn er misschien fanatiekelingen die keihard doorgaan. Maar ze zijn ook afhankelijk van dat ze bijvoorbeeld stoppen bij IJmuiden. Want daar heb je de haven van Amsterdam. Daar mag je absoluut niet kiten. En daar moet je echt een bus nemen. Dus we willen wel dat iedereen een beetje bij elkaar blijft.

0: De Purple Disco Machine. En ik kan vast verklappen dat hij over enkele weken weekendartiest is bij WOS Sport. 2 minuten voor de klok van 3 uur. Dat betekent dat we een rondje langs de velden maken. En dat doen we op 2 velden. Beginnend op Sportpark Dijkpolder in Maassluis. Gerard.
1: Ja, de eerste grote kans, zo 5 minuten geleden, was dan toch voor Excelsior Maassluis. Het was na 2 keer een 1-2 in de 16 van Noordwijk. Al-Habt, oftewel Youssouf Al-Habt Damd, die de bal eigenlijk vrij voor het inschieten kreeg. Deed dat ook wel, maar er zat er toch nog... Hij deed eigenlijk te traag, want het doel was vrij. En zat er toch nog een grote teen van een van de Noordwijk-verdedigers tussen, waardoor die bal over de achterlijn ging, dus aan de verkeerde kant van de paal. Iedereen... juichte al, zeg maar, in Maassluis. Maar we juichten te vroeg. Gaan die bal nu over de zijlijn. Een verkeerde bal van Devin Plank aan Noordwijk. Misschien wel gevaarlijk worden op de helft van Excelsior Maassluis. Maar het was dus echt... De 1-0 lag voor het oprapen, maar dat deed Excelsior Maassluis niet. En dat is ook de manke van Excelsior Maassluis dit seizoen. Het scorend vermogen. Dus het is nog niet gelukt. Eerste de beste kans voor Excelsior Maassluis. De enige kans van de eerste helft ging er niet in. 0-0.
0: Geen doelpunten en geen scorend vermogen dus bij Maassluis. Dat geldt niet voor Schravenzande. Ze leiden door een doelpunt van Figo de Voogd met 1-0 tegen HBS. Ruud, verdiende voorsprong?
2: Ja, zeker wel. En dat kan ik ook gewoon objectief zeggen hoor. Roy van Beek nog met een schot dat wel eindigde in het zijnet. Virgil Tjinnashoe, een schot ging ook net naast. Voorzet gezien voor Gino Kreuzburg. Goed meegegeven. Roy van Beek, eerste half uur erg sterk vindt spelen. Vond ook geen medespeler, maar het betekent wel dat Schravenzande het gevaarlijkst is. En eigenlijk Paul van der Helm heeft nog niets te doen gehad. Behalve een aantal keer dat er een corner is geweest, maar daar heeft hij ook weinig over te verrichten. Nu een makkelijke overtreding van Pascal Prog. Eigenlijk niet gehoeven in de middencirkel. Maar goed, Schravenzande leidt na 27 minuten spelen met 1-0.
0: Ik heb een tussenstand in het KNVB-bekertoernooi. 2 zelfs. Lira speelt thuis tegen Voorschoten 97. Het staat daar inmiddels 2-1. Doelpunten verliezen van Mika van Holstein en

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het westen van het land. De meeste files die ontstaan hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Uitzonderingen zijn de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam. Net voor knooppunt Benelux door de wegwerkzaamheden op de A15 een kwartier oponthoud. En de N223 Hoek van Holland richting Delft. Daar is het file rijden voor de aansluiting met de A4 over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom terug bij het tweede uur van WOS Sport. En dat beginnen we langs de veld. En dat veld ligt in Maassluis, sterker nog op Sportpark Dijkpolder. Gerard van Dijk.
7: Waar de klok bijna op een half uur staat. En toch de beste kansen zijn voor Excelsior Maassluis. Mohamed Tahiri net 2 keer achter elkaar. 1 keer op aangeven van Bram Wennekes en 1 keer uit de kluts. Had hij de bal nou niet voor het inschieten, maar dat deed hij wel. En dat ging allemaal maar net niet goed. Dus in het zijnet voor Noordwijk. Dus of net niet goed voor Excelsior Maassluis.

0: Gelukkig voor Noordwijk. Noordwijk nu weer in balbezit. Tempo is een klein beetje uit de wedstrijd. Maar nogmaals, Excelsior Maassluis met de betere kansen. Het heeft nog niet tot doelpunten geleid. En er gaat nu al Hamten weer vandoor. En dan kan Excelsior Maassluis zomaar gevaarlijk worden. Een 3-3 situatie. En is het Saini die de bal heeft. En die schiet. En die schiet heel goed. Want je bal gaat net over de lat. Dus nog steeds niet gescoord. Ja, scorend vermogen. Daar kunnen ze het bij Maassluis nog wel eens over gaan hebben. Want dat ontbreekt er gewoon een klein beetje aan in Maassluis. En wie weet dat er eens een keer een wedstrijd komt dat die bal gebroken gaat worden. En dat dat wel gaat lopen, doelpunten maken. Maar vooralsnog tegen Noordwijk nog niet. Maar Noordwijk heeft ook nog geen echte uitgespeelde kans gehad. Dus vooralsnog 0-0.
1: Schravenzande tegen HBS in die leuke vierde divisie. 1-0 voor Schravenzande, Ruud.
2: Wedstrijd is tussen nummer 6 en 7. Maar goed, pas 1-0 wedstrijd gespeeld. Had allebei een puntje. Bram van Eijk nu een bal richting Timo Bloemen. Zegt scheidsrechter doorgaan. Roy van Beek met een prima paas naar Stijn en Bruin. Linkerkant van het veld. Die zoekt zijn tegenstander op een aantal keer al de basis. Gaat naar binnen toe. Kan de bal breed geven. Naar wie? Naar Vigo de Voogd. Vigo de Voogd die vervolgens schiet. Wordt aangeraakt. Blijft in de 16. Gino Kreuzberg met de afvallende bal. Dan is die voor HBS. Maar die moeten de bal snel wegwerken. Is het Brocht die de bal als laatste raakt. En dus een ingooi voor HBS. Ja, ik vind Roy van Beek had zojuist ook weer een goede opening op Vigo de Voogd. Prima op maat. Vervolgens ging hij zijn tegenstander voorbij. Maar was het Juvenaar die ver uit zijn doel kwam en dus ook de bal had. Een schotje gezien van Juan Sebastian Navia Romero. Mooie naam, maar hij ging al ver naast de goal van Paul van der Helm. En Paul van der Helm nog een keer met een vuist. Die de bal met een vuist moest wegwerken naar een vierde corner van HBS. Dat hebben ze wel gehad, maar verder eigenlijk nog niet. Wel nu weer in de aanval HBS aan de linkerkant van het veld. Moeten ze helemaal terug. En dan is dat Schravenzande wel weer gegroepeerd. Met dus alleen dan Roy van Beek en Virgil Chinashuvor. Is het nu toch een overtreding op Roy van Beek? Is dat inderdaad zo van Romano van der Stoep? En dus Schravenzande misschien met de snelle voortzetting doen ze dat niet. Staat de speler er nog voor en krijgt hij daarvoor geen gele kaart. Dus Schravenzande dat doet het prima vooralsnog in deze 34 minuten die gespeeld zijn. 1-0.
1: Onze redactie, vandaag bemand door Matthijs Scholtes, belt alle tussenstanden van de KNVB-bekerwedstrijden, de wedstrijden waar we niet live bij aanwezig zijn. Een aantal tussenstanden, want er is gescoord op de diverse velden. Monster speelt thuis tegen Nieuwenhoren. Wasta 0-0 is inmiddels 0-1. En in Den Hoorn speelt Den Hoorn om 14:30. Spelen vaak om 14:30, maar vandaag om 14:30. Thuis tegen Brielen. Een tussenstand daar na 30 minuten spelen van 0-1.

0: my credit's no good.
1: Living Colour en de Glamour Boys. Den Horen scoort 1-1 in de thuiswedstrijd tegen Brielle. KNVB bekervoetbal. Ik meldde net 0-1, dus de 1-1 via Jani Boeras. Wij eens kijken in Maassluis. Leuke wedstrijd, attractief. Ook kansen voor beide ploegen, maar nog geen doelpunten, Gerard.
2: Ja, nou echt kansen voor Noordwijk heb ik nog niet helemaal gezien. Dan moet je oppassen, dat is de wet van Murphy natuurlijk. Op het moment dat je dat zegt, krijgen ze dadelijk een levensgroot kans of zo. Maar Maassluis is wat het kansen betreft de bovenliggende partij. Qua veldspel is het echt gelijk opgaand. En Noordwijk was heel, opportunistisch steeds op de helft van Excelsior Maassluis te vinden in het begin. Maar daar is het een beetje van teruggekomen, omdat die counters, die omschakeling van Maassluis is levensgevaarlijk. En dat leverde gewoon drie echte kansen op. En zeker voor Tahiri, die had er zeker wel eentje in gemogen. Dat is dus niet gebeurd. Hier staat 37 minuten op de klokken. En het is Devin Plank die een bal bezit. Is net op de helft van Noordwijk. Gaat weer even terug naar Wouter Vermeer, de nummer 25 van Maassluis, die het niet echt sterk vindt voetballen. Een paar keer de bal al ingeleverd, gaat die bal naar voren. En is het een makkelijke prooi voor de keeper Levi Volkers van Noordwijk, die deze competitie dus nog niet gepasseerd is. Drie wedstrijden gespeeld. Noordwijk heeft 7 doelpunten voor en 0 tegen. Maassluis heeft er wel een aantal tegen, maar ook een aantal voor. 3-4, zeg maar. En het is nu de bal weer in het spel gekomen. Noordwijk verdedigt uit. Wordt vroeg gestoord door Excelsior Maassluis. Devin Plank kan overnemen. Dan is er nu Bram Bernekes, nog niet in. Tahiri, die kan in één keer uithalen en die haalt niet goed uit. Die schampt die bal eigenlijk, waardoor de keeper van Noordwijk, Levi Volkers, de bal weer opnieuw in het spel kan brengen. Ja, er zit nog wel vuur in die wedstrijd, hoor. En het is een vrij open wedstrijd die nog zeker niet gespeeld is. Voor beide ploegen niet. Noordwijk nu weer in de aanval. Zo wisselt het spel voortdurend heen en weer. En komt hier dan de eerste kans uit aan de rechterkant. Wouter Vermeer, die probeert te blokken. Komt die bal toch voor. Had die bal laten lopen. Dan is het bijna Max van Herk die in stelling gebracht moest worden. De keeper van Excelsior Maassluis. Die bal wordt geblokt. En dan is het Noordwijk die snel proberen te combineren, maar komen niet door de verdediging van Excelsior Maassluis heen. Nu aan de linker kant die bal. Komt die bal voor? Nee, wordt ook weer geblokt. Ja, het is daar heel druk in de 16 van Excelsior Maassluis nu. Dus Noordwijk probeert wel, maar krijgt het nog niet voor elkaar. En dan wordt er een overtreding gemaakt in het voordeel van Excelsior Maassluis. En mag Excelsior Maassluis aan de rechterkant een vrije trap nemen. Ja, pittige wedstrijd. Wordt vol vuur gespeeld. Weinig kansen. De kansen die er zijn, zijn voor Excelsior Maassluis. Maar nog niet gescoord. 0-0.
1: Om 3:30 begint in de vierde divisie B de wedstrijd tussen Westlandia en de Scheveningen. Voor ons zal Johan Voskamp daar verslag voor doen. En over een minuut of 10 gaan we voorbeschouwen op die wedstrijd. In dezelfde divisie B om 2:30 begonnen. Schravenzande tegen HBS. Houd braaf stand. Ruud de Jong, hoe verzin je het, hè? Houd braaf stand.
3: Ja, een van de eliteclubs uit Den Haag. Samen met Kwik en HVV, wat dan ook in deze vierde divisie speelt. Ja, 1-0, maar 1-0. Dat kan je het enige kritische wat je zou kunnen zeggen. Virgil Chinesius juist op de paal. Daarna was het Roy van Beek. Hij ontfutselt de tegenstander vanaf 20 meter. De tegenstander keeper Juvenaar was ver uit zijn goal, maar schiet de bal nog geen metertje naast de goal. En je hoorde de zucht van het publiek eigenlijk. Dat is was het enige wat je kunt zeggen. Want Schravenzande heeft veruit de meeste kansen een kopballetje gezien van Kai van Brummelen, die in de spits staat bij HBS. En dat is dan ook wel het enige. Maar die ging toch ook wel behoorlijk naast. Maar Schravenzande dat heerst. Maar goed, dan staat het maar slechts 1-0. Nu weer een balletje achter Pascal Broeg. Moet Schravenzande dus ook weer gaan verdedigen. Doet Ardy Luijendijk, die kijkt goed naar de bal. Ook aanvoeren natuurlijk bij afwezigheid van 12 meter. Wordt Virgil Chinesiou geraakt door Rens de Vries. Scheidsrechter.

0: doorgaan, is de Bram Sommeling die vervolgens kort op zijn tegenstander zit met HBS weer helemaal terug. En doen ze dat terug met zitten vlak voor de rust natuurlijk. 42e minuut, Schravens aan de Leid. Je kunt zeggen weliswaar slechts met 1-0.
1: WOS Sport, weekendartiest.

0: Rita Ora, onze weekendartiest. Het is ook leuk om wat minder bekende artiesten een podium te geven. In dit geval een WOS Sport. We gaan haar nog een keer horen om 16:45 en om 16:45. En morgen natuurlijk weer 3 keer. Want ook vanaf morgen maken we weer uitzendingen op zondag. Op slag van rust, misschien al in rust of in blessuretijd. De wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Noordwijk. Gerard van Dijk.
1: Dat klopt, op slag van rust. Want het is nog een kleine minuut officiële speeltijd. En hoeveel erbij komt, dat weet ik niet. Dan ga ik misschien zo wel zien als de vierde official het bord op gaat houden. Max van Herk, die is in balbezit. De bal ligt op de grond en hij mag vanwege buitenspel van Noordwijk een vrije trap gaan nemen. En dat heeft hij inmiddels gedaan. Komt die bal hoog naar voren en is het Bram Bennekes die verlengt. Zoals bijna altijd, want die is heel sterk in de lucht. Zou meer gebruik van gemaakt moeten worden vanaf de flanken. En dan de bal voor te zetten en dan een kopkans te geven. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Inmiddels is de bal weer in de laatste lijn van Excelsior Maassluis. Hier officieel nog zo'n 20 seconden te spelen. Ik heb het bord nog niet gezien. Ik weet, is er ook wel geen vierde official vanmiddag? Dat weet ik niet eens zeker. En is het Devin Plank. Die gaat die bal naar voren brengen. En is het Jaden Haan die die bal weer teruglegt op Devin Plank. En dan kan die weer opnieuw beginnen. En dan gaat die bal naar achteren. Naar

0: Den Hout. En nu Den Hout vindt dan weer Wouter Vermeer. En die moet dan weer helemaal terug naar Van Erk. En die teert hem dan maar weer voor. En zo gaat het spel voortdurend zeg maar heen en weer. Het is nu trouwens Bram Bennekes toch weer in balbezit. En is het misschien Ciano die bal kan krijgen? Nee, die krijgt niet. Noordwijk neemt erover in de verdediging. Bal wisselt heel snel hoor tussen de spelers en ook Van Ploeg op het ogenblik. Het is een klein beetje rommelig. Gescoord is er zeker nog niet, terwijl de klok nu vast op 45 minuten staat. Dus als je mij niet meer hoort nu vanuit mijn sluis, dan denk ik dat de ruststand bereikt gaat worden. Nou, ik zal even deze avond nog meenemen van Noordwijk, want er is nog een gevelle kook aan de rechterkant. Is het Max van Herk die bal net kan oppakken. 0-0 en het is nu rust op het moment van spreken.
1: Gerard, misschien even voor jou wennen. Geen tweede divisie, derde divisie, geen vierde official.
0: Geen vierde official. Ja, nee, dat wist ik niet. Je hebt het misschien nagekeken of uitgezocht. Maar ik zie inderdaad geen vierde official.
1: Die heb je in de vierde, derde divisie niet. Nee, klopt.
0: Nee, op zich is dat ook niet een drama. Je moet het zelf ook een beetje inschatten dan, denk ik, van de scheidsrechter erbij trekt. Maar dat deed hij niet veel, hoor. Ik denk hooguit een minuutje nu in de eerste helft. Nou, ik heb een leuke eerste helft gezien. Ik zal maar gelijk even samenvatten met de grootste kans, als je van grote kansen mag spreken, voor Excelsior Maassluis. Noordwijk heeft er echter nog niet één gehad. Wel een goed voetballende ploeg. Maar dat doet Maassluis vanmiddag ook. Dus de stand in evenwicht 0-0.
1: Schravenzonde speelt vanmiddag thuis tegen HBS. Vorig seizoen zag ik die wedstrijd zelf. Die eindigde toen in 1-1. Staan nu 1-0 voor, Ruud.
2: Ja, ik denk Gerard, die maakt het uur voor zo lang dat het duurde. Ja, wij zijn hier al een aantal minuten naar de rust. Slotfase moet ik zeggen was wel voor HBS. Een bal van Romano van der Stoep op de lat. Schot van Kai van Brummelen. Die gingen voorlangs de goal van Paul van der Helm, die net nog geblesseerd raakt. Maar toch gewoon verder kan spelen. Het is hier rust op Julianensportpark. Schravenzande leidt met 1-0.
1: Dat is een lekkere voorsprong voor Schravenzande. Vanmiddag speelde Verburg al thuis tegen Kagia. Die wedstrijd begon om 00:30. Nieuwe trainer van Verburg is Kevin van Dijk. Goedemiddag, Kevin.
3: Ja, goedemiddag.
1: Waarom speelden jullie de wedstrijd al om 00:30?
3: Ja, dat is in verband met de Poeldijkse feestweek.
1: Kijk eens aan, daar bevind jij je nu ook, hè? Dat moet bijna.
3: We gaan er zo meteen heen, ja. Dat klopt.
1: Ja. Hey, vorige week verloor je ploeg met 3-1 van UVS. Nu vandaag win je met 3-1 van Kagia. Zegt dat wat over jouw ploeg of zegt dat wat over de tegenstander?
3: Nee, we hebben denk ik een hele goede voorbereiding achter de rug. Niet verloren in de voorbereiding. Denk goede wedstrijden neergezet vorige week. Het was eigenlijk de eerste keer dat we een beetje slap begonnen in de eerste helft. En dat was ook gelijk in het resultaat terug te zien. Tweede helft, we hebben enorm veel kansen ook mogelijkheden gehad. Dus we hebben eigenlijk onszelf vorige week een beetje tekort gedaan. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van vandaag ook, alleen nu weer.
1: Krijg je elftallen een beetje aan op de rit aan het spelen hoe je dat vroeger hebt en had?
3: Ja, zeker. Ik ben super tevreden over waar we nu staan al. Wat ik zeg, we hebben een goede voorbereiding achter de rug. Elke week gaat het weer een stukje beter. En ja, we creëren gewoon heel veel. Dus ja, daar gaat het uiteindelijk om. Alleen ja, de doelpunten vallen nog niet makkelijk. Dus daardoor worden wedstrijden af en toe nog een beetje moeilijk. Maar ik ben zeer tevreden over hoe het in ieder geval tot nu toe verloopt.
1: Je bent jaren jeugdtrainer geweest bij Verslandia. Vorig jaar was je trainer van de zaterdag, de senior 1. Want daar debuteerde je ook als hoofdtrainer. Wat is er nu anders bij Verburg ten opzichte van Verslandia?
3: Ik ken ook heel veel jongens hier die heb ik ook nog in de jeugd gehad bij Verslandia. Dus dat maakt het voor mij, zo'n overstap maakt het natuurlijk wel wat makkelijker. Vergelijken met Westlandia, dat vind ik lastig. Ik denk dat twee niet totaal andere clubs zijn. Ik denk dat Verburg ook enorm aan de weg aan het timmeren is met de jeugd. Dat ze ook jeugd willen toepassen, langzaam. En dat er gewoon een hele goede selectie al op voorhand stond. Dus de randvoorwaarden zijn eigenlijk aan alle kanten goed op dit moment.
1: Dus is Verburg, dat zeg ik met alle respect hoor, meer een dorpsvereniging dan Westlandia? Of?
3: Nou, weet ik niet. Misschien zie ik daar ook nog nu de tekort voor om daar een oordeel over te hebben. Maar ik vind niet. Er is geen dorpscultuur of. Ik denk als ik de selectie bekijk en ook de jongens. Op sportief gebied, iedereen wil echt wel stappen zetten. En ook echt ontwikkelen en wedstrijden gaan winnen. Dus die cultuur die hadden we bij Westlandia, maar die hebben we hier ook. Dus daar ben ik wel blij mee.
1: Speelde u vandaag met hetzelfde team als vorige week?
3: Ja, een paar wijzigingen, maar het grootste gedeelte wel. Ja, je bent

0: natuurlijk nog een beetje aan alle kanten aan het wisselen af en toe.
1: Ja, ik hoorde je ook over inpassen van jeugd. Nu had, ik weet uit ervaring ook, Verburg een hele goede A1 of onder 19 is dat tegenwoordig. Heb je een aantal van die jongens al in je selectie?
0: Er zijn wat jongens van vorig jaar onder 19, die zitten nu wel inderdaad in de selectie. En er hebben ook al een aantal jongens die nu in de onder 19 zitten, die al regelmatig aangesloten. Dus klopt. Dus die passen wel langzaam af en toe in.
1: Ja, de bekercompetitie bestaat uit 3 wedstrijden. Volgende week speel je de laatste. Zie je dit als veredeld oefenvoetbal of zeg je nee, we willen toch echt wel volle bak die volgende ronde halen?
0: Nou ja, ik wil in ieder geval volle bak de volgende ronde halen. Dat is zeker. Maar we zien het nog wel een stukje als verkapte voorbereiding. Maar het enige wat daarin veranderd is, is dat heb ik ook de jongens gezegd, we moeten wel gaan leren wedstrijden ook te winnen. Dus dat resultaat ook gewoon belangrijk is. In de voorbereiding is dat niet zo belangrijk. Maar nu proberen we daar wel stapjes in te zetten in die beker om ook wedstrijden gewoon dood te maken. En naar onze kant toe te halen, zeg maar. En dat is een beetje hoe ik de beker ziet. En ja, niet spannender maken dan het is ook.
1: Nee,
0: dat is belangrijker dan meteen.
1: Uiteraard tweede klasse natuurlijk voor Verburg. Gewonnen, 1:30 begonnen. Nou, en het hoogtepunt van de dag, dat komt er nog aan, hè, rondje Poldijk.
0: We gaan het meemaken, ben benieuwd.
1: Debuteer je daar ook?
0: Daar lijkt het wel op, zo meteen.
1: Oké, jij bent daar verder ook nog niet eerder geweest.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Goed, bedankt voor je toelichting op de wedstrijd. En heel veel succes volgende week in de laatste wedstrijd van die bekercompetitie. Ik sprak met Kevin van Dijk, de trainer van Verburg. Ik heb een aantal tussenstanden. En dat zijn tussenstanden in het bekervoetbaltoernooi. Monster speelt thuis tegen Nieuwenhoorn. Het is daar 0-3. Vorige week wist Monster nog te winnen. Nu dus 0-3 achter. VFC tegen Velo. Die wedstrijd begint om 5:00. Den Hoorn tegen Brielen is 3-1. Honsdijk tegen Sion, ons laatste bekende tussenstand, is 0-0. Voorholte tegen HWC 10, daar leidt Voorholte met 1-0. EMM 21 tegen MVV 27 is 2-0 en dat is een ruststand. De ruststand bij Lira tegen Voorschoten is 2-2. Schipluiden speelt thuis tegen Stellendam, een ruststand daarvan 1-1. Biver speelt tegen KMD. KMD speelt dus uit in Waddinxveen. Daar is het nog 0-0. Die wedstrijd is wel om 3:00 begonnen. Naaldwijk speelt thuis tegen Neptunus Schiebroek. Ook een wedstrijd die om 3:00 is begonnen. Het is daar 0-1. Maasdijk tegen Vitesse Delft. Daar is het volgens ons nog 0-0. In ieder geval de laatste bekende tussenstand. En hetzelfde geldt voor HOV tegen VDL. Ten slotte Quintus tegen Rozenburg. Daar leidt de ploeg uit Quinshul met 2-0. Kijk ik naar de klok, is het 4:04. Dan gaan wij schakelen met Sportpark De Hoge Bomen. Daar speelt Westlandia vanmiddag thuis tegen Scheveningen. Voor ons op de fiets, denk ik, afgereisd naar Naaldwijk, Johan Voskamp. Johan, een hele goede middag.
2: Ja, een hele goede middag, Paul. We gaan weer beginnen. Leuk, toch?
1: Zeker. Tweede wedstrijd, hè? Voor jou is het de eerste, maar Westlandia de tweede.
2: Jawel, en wat een competitie, die vierde divisie B, we gaan wat meemaken hoor. En wat ik wel mooi vind, dat Westlandia 4 thuiswedstrijden op zondag gaan spelen. En dan hebben wij van de WWS ook weer wat te doen.
1: Zijn wij blij mee, ja.
2: Ja, maar er komt ook veel meer publiek kijken op zondag hier bij Westlandia. Maar goed, tweede week Westlandia uit bij HBSS 1-1. Dat kan nog, Jeroen Spruit, die na 8 jaar van de Uien, Rijnsburgse boys voor de kenners, terug is op het oude nest. En die scoorde vorige week zijn eerste doelpunt. En Scheveningen speelde gelijk tegen Kwik 1-1. Met wel een rode kaart aan Mike Deniet uitgedeeld. Ik sprak net Sakucci nog. Ik zeg, kijk je wel uit of je in de goede druk uit terecht komt. Want die man is natuurlijk koud weg hier zo natuurlijk. Ja, en hij zegt, ik heb zoveel blessures. En hij heeft zelfs Tim Peters op de bank zitten, Paul. Die is 41 jaar, dat is assistent trainer van hem. Dus ja, hij is wel een beetje, zit in het warkje volgens mij. Ja, en Westlandia, die mist op papier, zie ik hier zo, dat de topscorer van de zaterdag, Jure Tijn, niet aanwezig is. En wat we mentaal verleden week tegen HBS, de eerste helft was Westlandia toch wel een beter ploeg. Tweede helft kwam HBS terug naar die 1-0 achterstand. Dat was de doordeweekse wedstrijd. Ja, die is wel hard aangekomen. Ze moesten naar ACB en dat is 6:00 in de bus. En dan met 5-0 een ruststand. Ja, daar krijg je geen zelfvertrouwen van, Paul. Dat kon ik je wel vertellen, want die kwam hard aan.
1: Maar gaan we dat vandaag merken, Johan?
2: Ja, dat vroeg ik ook. Het zit toch in je hoofd, hoor, volgens mij. Maar ik vroeg nog aan Marco van Koert, teammanager. We waren echt, we gingen 2:00 weg 's middags. En we waren 3:30 thuis.

0: s'nachts. En ik denk maar, ja, hoe is het eigenlijk mogelijk dat zoiets nog kan? En ik weet niet hoe jij daarover denkt, want dat is er eigenlijk niet te doen door de week.
1: Nee, nou, dat misschien niet. Aan de andere kant, de clubs zijn ambitieus, denk ik dan. Die willen graag, ja, met zo'n loting kan dat een keer gebeuren. Jij had ook een thuiswedstrijd kunnen loten in het Gravenzande.
0: Ja, maar dan zeggen ze, joh, je hebt de helft van de resetten, maar als er niemand mee gaat, dan heb je niks.
1: Dus, ja, thuispubliek misschien.
0: Ja, ja, die hebben wel daar nog in gekocht. Die zijn natuurlijk gedegradeerd vorig jaar, dat weet je ook, uit de tweede divisie. Ja, die hebben natuurlijk duidelijk geïnvesteerd. Ja, dus er zijn er meer van die elftallen. Maar Westlandia vanmiddag tegen Scheveningen. Ja, dat wordt natuurlijk ook een klasse, noem ik het maar. Hoe ver is Westlandia de klap erboven van die bekerwedstrijd? En Scheveningen, die speelde 1-1 tegen Kwik. Dat is ook best wel een aardig resultaat. Want ja, het zijn allemaal goede ploegen in die afdeling. Als je die uitslag van verleden week ziet, er was er één uitslag die viel eruit. Dat is 5-0 was dat. De rest is allemaal een beetje gelijke wedstrijden. Dus je ziet het al, Paul, in deze vierde klasse B. Dat iedereen voor elkaar kan winnen. En dat maakt het echt een heel leuk jaar, denk ik. Want de mensen zitten gewoon een puntje van de stoel hier om die wedstrijd te gaan bekijken. En zo zijn er nog meer wedstrijden die eraan komen. Maar vanmiddag krijgen we eerst tegen Scheveningen. De scheidsrechter is hier vanmiddag, Richard de Groenewegen. Hij wordt geassisteerd door Ron Nuzer en Jack Leijden. We zijn in afwachting van de wedstrijd tussen Westlandia en Scheveningen.

0: Miley Cyrus. En daarmee komt de rust bij de live-wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen ten einde. Want er wordt weer gespeeld op Sportpark Dijkpolder in Maassluis. Excelsior Maassluis tegen Noordwijk. Kansen misschien wel voor Maassluis. Geen doelpunt. 0-0. Gerard van Dijk.
1: Goed samengevat de eerste helft. Er is inderdaad nu een halve minuut, een minuut geleden afgetrapt aan Maassluis in de aanval. De nummer 22 van Maassluis in balbezit. Al hapt nu in balbezit weer aan de linkerkant. Even kijken wie de nummer 22 is. Dat is Propedi Botti. En dan komt die bal voor. Kan die gekopt worden en geschampt worden door Bram Willekes? Kon hij een keer koppen? Deed hij het eigenlijk niet. Hij schampte die bal en die bal die gaat langs de paal aan de verkeerde kant voor Excelsior Maassluis. Dus niet het doel in, maar over de achterlijn is het de keeper die hem helemaal moet gaan halen en een doeltrap mag gaan nemen zo meteen. Kijk naar de klok. Ja, inmiddels al 1,5 minuut gespeeld. Keeper neemt zijn tijd om die doeltrap te gaan nemen. Maassluis voetbal naar het een goede doel toe voor Maassluis. Daar scoren ze eigenlijk meer richting de kantine. Kijken of dat wat op gaat leveren. En die wedstrijd heeft gewoon een doelpunt nodig. Het liefst natuurlijk voor Excelsior Maassluis. 0-0, begin van de tweede helft.
0: Een wedstrijd waarbij wel gescoord is, 1 keer, dat was in het voordeel van Schravenzande, is de wedstrijd Schravenzande tegen HBS. Ruud, rolt de bal alweer bij jou op het Julianen Sportpark?
2: Paul, ik wil je vragen, hoor ik niet. Dus dan met

0: het achtergrond hier. Maar is gaan zonder Luiters met die 1 tegen 0. De laatste 5 minuten was wel voor HBS, waren ze ook 2 keer gevaarlijk. Hebben ook 2 keer gewisseld. Nu Roy van Beek verliest alleen de bal. Kreeg wel zojuist na rust op de rand 16 de vrije trap. Dan denk je altijd wel van nou die gaat binnen. Maar die bal ging rakelings langs de paal van Jurrien Hoefena. Nu Stijn de Bruin speelt vanaf links. Dus deze wedstrijd speelt dan Virgil Tinasjoen. Die het ook goed doet als een soort valse spits. Timo Ploemen komt daarbij. Die passeert zelfs een tegenstander. Wordt dan vastgehouden. Krijgt dan een vrije trap mee. Dus dat is misschien nog wel een gevaarlijke plek ook. Vanaf die kant dat die bal kan komen indraaien. Of Timo Kruijsweg moet het doen. En dan is het een uitruimde bal. Schaafwonden dus niet gewisseld. Ik zag al Dennis van der Heijden. Zag ik warm lopen in de rust. En die zal ongetwijfeld wel minuten gaan maken. En nu is het alleen Bram Sommeling die aan de andere kant op het veld ligt. Zie ik in die overtuigd geholpen door Brog en door Van Helm. Dus het spel ligt eventjes stil. HBS heeft wel 2 keer gewisseld erin zijn gekomen. Siepvro en Mink Hunting. Aan de kant van de ploeg van trainer Maaike Geerdus. Waar het spel dus stil ligt. 50 minuten gespeeld. Ik neem deze vrije trap dan niet mee. Maar Schaafzander leidt nog steeds met 1-0.
1: Westlandia die heeft om 4:05 afgetrapt in de thuiswedstrijd tegen Scheveningen. En hun tweede wedstrijd in de vierde divisie B. Vorige week dus dat gelijke spel tegen HBS. Vandaag een thuiswedstrijd. Joon Voskamp.
2: Dat is allemaal nieuw natuurlijk. En je ziet hier ook al die staantribune is weg. Het is een heel apart gezicht. En de mensen staan nu echt langs de borden. En echt druk is het niet. En nogmaals, zondag is het veel drukker hier bij Westlandia als ze dan thuis spelen. En laten we hopen dat het dit seizoen ook regelmatig gebeurt. In het team van, dan moet ik zeggen, Jonathan Jonk. Volgende week trouwens heb je 2 Jonken, Schavenzonde tegen Westlandia. 2 Jonken op de bank zitten bij deze om 4:00 middags. Maar deze wedstrijd is 3 minuten aan de gang. En het is natuurlijk veel aftasten geblazen. Nieuw in het elftal van Guus van der Meer. Die is van de zaterdag overgekomen. Natuurlijk Jeroen Spruit. Bij de Uien vandaan. Is 8 jaar daar vertoefd. En terug op het oude NSC. Dat is natuurlijk een belangrijke schakel, denk ik, het komende seizoen. Met zijn routine in het elftal. En Robin van der Meer, die zwaar geblesseerd raakte, bleef ja, tegen RKVV, zit weer gelukkig op de bank. Want dat is natuurlijk ook een hele remedie geweest. Als hij geblesseerd raakt, dan is hij weg zo lang terug. En hij zit gelukkig weer op de bank. Thijs Dame, dat is ook een jongen van de zaterdag. Vorig jaar natuurlijk, waar die zaterdag die geen toekomst meer had, maar toch kampioen werd en de beker en de Westland Cup pakte. Nou, dat is ook een chapeau, vind ik. En daar gaan de spelers door selecteren hier in die eerste helft van de zondag. Terwijl nu Westlandia de aanval weer opent en is het aan de Sessie Roelenveld. Daar heb ik ook nog trouwens vergeten. Dat is ook een jongen die terug is gekomen, die was gestopt. Maar Westlandia maar weer terug is gekomen en ook in die selectie zit. Ja, we zijn uitermate benieuwd hoe dat gaat lopen hier natuurlijk, want het is even afwachten. Hoe die nederlaag afgelopen dinsdag of woensdag was het met die 6-1, hoe dat verwerkt is. En Scheveningen met de vele mutaties, dat zelfs Tim Peters op de bank zit, de assistent coach van Jacucci. Ja, dan gaan we even kijken hoe dat gaat lopen. Het is vooral nu nog balbezit van Westlandia. Maar er zijn aan beide kanten nog geen kansrijke situaties geweest. Dus staat het hier 0-0.

0: Ella Langley. En heb je het over Dolly Parton, country. Daar past dit mooi in ditzelfde rijtje. HBS staat met 1-0 achter bij Schravenzande. Ruud, en daar zijn wij als Westlanders blij mee.
1: Ik denk dat ik in de uitzending ben.
0: Maar zeker, Ruud. Ja, kom maar.
1: Drie wissels aan de kant van Schravenzande. Twan van Meert, Luca van Leeuwen en Dennis van Heijden zijn in het veld gekomen. Plaats hebben gemaakt. Vigo de Veug, Vultje, Tjinnashu en Bram Sommeling. En de laatste keer dat ik wat had gezegd, toen was het Roy van Beek met een vrije trap net naast de paal. Daarna was er nog een kans van Stijn de Bruin, die ging ook net naast. En zo is eigenlijk Schravenzande. Behouden ze die laatste vijf minuten van de eerste helft. Veruit het betere van het spel. De beste kans ook, maar dan staat het slechts 1-0. Nu met deze wissel is Stijn de Bruin dan naar rechtsbuiten gegaan. En Luca Verleeuw die dan de linksbuitenpositie staat. En dan Dennis van Heijden, de spits, die is overgekomen van Barendrecht. Die staat dan in de spits, dus draagt ook het nummer 9. Dus is wel wat volgens HBS wat meer optimistisch is gaan spelen. Ook met die wissels. Schravenzande dan meer moet gaan verdedigen. En laten we dan ook in ieder geval dat Schravenzande snel die tweede kan maken. Gespeeld 57 minuten. 1-0.
0: Excelsior Maassluis speelt in de derde divisie B thuis tegen koploper Noordwijk. We mogen niet achter raken. Gerrit van Dijk, minimale gelijkspel en eigenlijk 3 punten.
2: Ja, dat zeg je denk ik helemaal goed vanmiddag. En Excelsior Maassluis kwam die tweede helft goed uit het startblok hoor. Het leverde 3 corners eigenlijk achter elkaar op. Daar kwam dan weer niks uit. En Noordwijk heeft er nog bar weinig tegenover gesteld. En Excelsior Maassluis is veelal in balbezit. Maar ja, goed, nogmaals, komt die bal voor, dan moet hij er toch eens een keertje in gaan rollen in dat netje. En Noordwijk, het eerste tegendoelpunt van dit seizoen bezorgen, zou mooi zijn. Tahiri had er net ook al een mega schotkans. Komt die bal alsnog voor. Vind ik knap dat hij dat doet aan de linkerkant. Maar dan is het de keeper van Noordwijk die bal makkelijk op kan rapen. En dat had ik al eerder gezegd, dat is Levi Volkers. En die is inderdaad deze competitie nog 0 keer gepasseerd. En nu gaat Noordwijk er gevaarlijk uit, hoor. Wordt het middenveld van Excelsior Maassluis min of meer overgeslagen. En is de bal aan de linkerkant. Kan die bal geschoten worden? Is het Mark van Herk die bal niet kan klemmen? En is het ten nauwe nood. Dit was de eerste grote kans voor Noordwijk. Uit die kluts die bal uiteindelijk uit de doelmond weggeracht. Want dat had zomaar de 0-1 kunnen zijn voor Noordwijk. Dan wordt die bal weer weggekopt aan de rechterkant. Kan nu Jaden Haan opruiming zorgen. En dat doet hij dan met een lange trap. En dat doet Excelsior Maassluis op het ogenblik wel veel. En dan kan het de man met de mooie naam en de moeilijke naam ook in balbezit komen. Tsatsiano. En die heeft de bal nog steeds, vindt Bram Wennekers. En die 1-2 met Tsatsiano gaat goed. Bram Wennekers nu helemaal terug naar Udenhout. En Udenhout kan weer opnieuw gaan bouwen vanuit achteruit. Heel veel tempo in de wedstrijd, want dat was de eerste helft al. Eigenlijk is het gewoon toch wel een

0: een leuke wedstrijd. En die wedstrijd heeft doelpunten nodig, maar die zijn er nog niet. Ruim 56 minuten gespeeld. We zitten al in de 57ste minuut. 0 tegen 0.
1: Gaan wij een doelpuntje halen in Schravenzande. Ruud, de 2-0 misschien? Ruud, doelpunt. Ruud de Jong met een doelpunt in Schravenzande.
2: Het is Audi Leijenijk die de 2 tegen 0 op het scorebord brengt. Wat een solo eigenlijk. En ging volgens mij 2-3 man voorbij. En,

0: De divisie, waar Johan Voskamp dit natuurlijk met belangstelling volgt, die doelpunt in Gravesande. Hij kijkt voor ons naar Westlandia tegen Scheveningen. Johan, al enige tekening in de strijd?
1: Nou, dat Scheveningen wel beter in de wedstrijd is gekomen buiten de eerste 5 minuten. Dat Westlandia veel balbezit heeft. Dat was Barry Rog aan de rechterzijde net een minuutje geleden. Die een voorzet gaf. En daar was Max Metraan, zag er niet goed uit voor de Barry, Brian Jansen. Maar dat hij misschoot, schoot ook de speler die erachter stond, George, Enoch George, schoot over de bal heen. Dat was wel degelijk een kans, want hij staat vlak achter die goal bij Brian Jansen. Ja, en dat was de enige wapenfeit van Scheveningen, maar wel een grote. Terwijl daar aan de andere kant nog geen kansen zijn geweest voor het doel van Ruben van Valk. En hebben we gespeeld hier op de Hoge Bomen 13 minuten met die dubbelblokken stand.

0: Tucker Jr. Volgens mij is het een liedje uit een film. Maar welke, dat moet ik u verschuldigd blijven. Net voor die plaat scoorde Schravenzande de 2-0 thuis tegen HBS. En dat is een verdiende voorsprong, Ruud de Jong.
1: Zeker, Paul. Roy van Beek nu weer naar Dennis van Heijden. Kan Schravenzande weer uitkomen. Een roetbal eigenlijk naar Stijn de Bruin met de stuit. Maar Stijn de Bruin in ieder geval naar binnen gaat. Die boost deze op Timo Ploemen te hard. Eigenlijk nog een kans die ik niet had gezegd. Hij zette hem zelf op Stijn de Bruin met een combinatie. Gaf de bal mee, kreeg hem weer terug in de 16. Maar wil vervolgens schieten. Staat vervolgens in de baan van het schot, staat Dennis van Heijden. En dus hindert Dennis van Heijden Stijn de Bruin met zijn schot. Anders was het al eerder 2-0 geweest. Maar dat was in ieder geval jammer voor Stijn. Die vanaf zijn rechter natuurlijk rechterpositie beter tot zijn recht komt als hij naar binnen toe gaat. Deze eerste helft ook verder prima.

0: En ja, Schravenzonder wat eigenlijk nu de zaakjes goed op orde heeft. Ik heb het idee dat ja, of HBS moet nu binnen een uur en een kwartier gaan scoren. Dat die het geloof al min of meer over hebben gegeven. Het is natuurlijk genoeg ja, ervaring in het team gekomen met Twan van Meert en ook Dennis van Heijden. Dus dat staat organisatorisch dan ook in ieder geval een stuk beter. HBS wel in balbezit, maar Schravenzonder heb ik meer het idee dat dat het toelaat. Gespeeld 66 minuten, 2-0.
1: Een 20, 25 minuten gespeeld in de vierde divisie B in de wedstrijd tussen Westlandia en Scheveningen. Johan, bij jou nog geen doelpunten?
2: 18 minuten, precies. Op exact te zijn, Paul. Ja. Nee, je hebt wel een gele kaart gevallen. Een beetje een domme gele kaart voor de aanvoerder van Westlandia, Destiny Frans. Die haalde op het middenveld iemand onderuit. Ja, dat hoeft nog helemaal niet. Maar goed, dat is een gebrek, aan ervaring, kun je niet zeggen. In ieder geval aan beide kanten, nu komt naar voren. Zit HBS en er wordt weggekopt. Uit die verdediging door Goes van der Meer. En Brian Jans, die wil hem pakken. Maar die communicatie die klopte niet. En dat was net ook al een keer zo het geval met Max van der Kraan. Dan moet Westlandia wel degelijk uit te gaan kijken. Terwijl nu Stijn van Oors aan de bal is. En die bal teruggeeft aan een van de vaste spelers in het eerste, Tim van Marwijk. En die geeft de bal helemaal aan de andere kant. En is het Cheng die de bal weer terugbrengt in het elftal. En Santiago van de Graaf, de linksback. Die geeft de bal weer terug. En het is een beetje rondspelen. Er zit nog geen snelheid in het spel. En het zoeken naar een opening. En die zijn aan beide kanten nog niet gevonden in die 90 minuten. Dus is het weer 0-0.
1: Ik kan melden dat de wedstrijd in de derde divisie B nog 0-0 is. Tussen Excelsior, Maassluis en Noordwijk. Gerard van Dijk verwachten we zo weer terug. En ik heb nog wat tussenstanden in het bekervoetbal. Ik noem alleen de wedstrijden waar gescoord is ten opzichte van de rust. Den Horen tegen Brielen was 3-1, is inmiddels 3-3. Voorholte HVC 10 was 1-0, is 1-1. Jordi Klepke, doelpuntenmaker aan de kant van de Hoekse ploeg. Lira tegen Voorschoten was 2-2 met rust, is nu 3-2. Tweede doelpunt van Mika van Hollestein. Schipluiden tegen Stellendam was 1-1, is nu 1-2. Naaldwijk tegen Neptunus Schiebroek is 0-2. En tenslotte Maasdijk tegen Vitesse Delft staat 0-2.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Knoopert Hofvliet 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het derde uur van WOS Sport. Dat is het uur waarin de beslissingen, de meeste beslissingen, gaan vallen. We gaan kijken bij Maassluis. Thuis tegen Noordwijk. Gerard.
1: 19 minuten nog te gaan. Er is flink gewisseld. Daarvoor zo meer. 0 tegen 0.
0: Schravenzonde tegen ABS. Ruud de Jong.
2: Schravenzonde wat prima doet met die 2 tegen 0 voorsprong.
0: Westlandia tegen Scheveningen. 4:30 begonnen. Jo Voskamp.
3: 48e minuut. De voorzet van de linkerkant. En het was Dinan Koen die de 1-0 binnenschiet.
4: WOS Sport bestaat 40 jaar. Live verslag van wedstrijden, tussenstanden, interviews en nog veel meer. Veel meer.
5: Onvoorstelbaar.
3: Het is ongelooflijk.
4: 40 jaar sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag. Live. Bij de WOS.
0: En volgende week zaterdag, een open dag van de WOS bij de WSC, wordt live een WOS Sportuitzending gemaakt. Dus kom even langs, kom gerust een keer kijken. Misschien ben je wel geïnteresseerd om ons team te versterken. Alle mogelijkheden liggen daarin open. Gescoord in Naaldwijk, Johan Voskamp. Westlandia tegen Scheveningen 1 tegen 0. Mooie voorsprong.
3: Ja, inderdaad. En die bal, ja, het kwam echt uit de lucht vallen. Een verre ingooien van de zijkant hier waar ik dan sta. En die bal wordt misgetast in die verdediging.

0: van Scheveningen. En het was Nian Koen die wel oplette en de bal onder die keeper doorschoven. Was kansloos Ruben Valk. En ja, Leidwestland hier met 1-0 komt er weer een bal aan de linkerzijde. Komt de bal voor de goal en gaat Desi Fransen eroverheen. Komt er een, ja, Westland is hier op tweeën geraakt natuurlijk. En Schipluiden, Scheveningen moet nu komen. En dan krijgen we een counter. De counter die komt aan de linkse kant. En wordt die bal hier nog gedirigeerd. Krijgt hij de bal en gaat hij schieten. Maar dat is een rondje voor Brian Jansen in de handen. We leiden hier, of Westland leidt hier met 1-0.
1: Maar Sluis tegen Noordwijk, tijd gaat dringen aan de andere kant. Puntje, Gerard van Dijk.
2: Ja, kan ook. Tweede corner nu voor Excelsior Sluis. Nu van de rechterkant. Links leverde niks op. En net er ook weer een kans voor El Hamd. Had hij de eerste helft ook al. En weer zat er een voetje tussen van de Noordwijk-verdediger. Dan zat die bal binnengevallen. Dat leverde de eerste corner op. Nu dan de tweede corner. Ook weer door El Hamd. Mooie traptechniek. Komt die bal misschien hoog voor. De luchtmacht aanwezig. Twee keer gewisseld ook. Maar Sluis zal ik zo noemen. Dan komt die corner hoog voor. Kan die gekopt worden. Udehout brengt voor. En dan is het de keeper die vangt. Nee, Rocco de Bruin vervangen. En Lentini Cacciano is zijn vervangen. Dirk Slagveer, altijd een gevaarlijke man, ingekomen voor Maassluis. En ook een man met een moeilijke naam, Alier Edine Bouyaglafan, die is ingevallen bij Maassluis. En die stond er nog geen 5 seconden in en die liep al gelijk tegen de eerste prent aan, want er ging de snoeihard in tegen een van de spelers van Noordwijk. En Excelsior Maassluis krijgt nu een overtreding tegen op de middenlijn. Ja, hier is die wedstrijd nog steeds eigenlijk in afwachting van een doelpunt. En laten we hopen dat dat voor Maassluis is. Volledig in evenwicht eigenlijk, met Maassluis toch ook in de tweede helft de iets beter kansen. 0-0.
1: Mooie voorsprong voor Schravenzande in die vierde divisie B. Thuis tegen HBS 2 tegen 0. De ploeg speelde vorige week gelijk uit bij Feyenoord. Ruud de Jong, die ploeg staat, Feyenoord dus, nu met 1-3 voor bij Smitshoek.
3: Oké, kijk eens aan. Maar de voorsprong is nog beter geworden. Het is 3 tegen 0 geworden. Ik had mag wel eens meedoen hier met de Man of the Match. Dan had ik al een aantal minuten geleden naar Johan van Stenduinen gezegd van geappt van Roy van Beek. En hij maakt ook zijn doelpunt. Speelt een prima wedstrijd. Ging alleen op een keeper Jurian Juvenaar af. Oud-doelman van FC Schravenzande. Maar schiet er keurig in de hoek. Betekent ook dat Roy van Beek zijn verdiende goal heeft. Nu wel een wissel. Timo Ploemen, zijn 100ste voor hem vandaag. Jubilaris voor hem in de plaats is gekomen. Simon de Jong. En Schravenzande wat dus met 3 tegen 0 leidt. Net zoals dan Sportclub Feyenoord. Schravenzande wat dan 19 september uit naar Barendrecht moet naar Smitshoek. Volgende week dus de derby om 4:00 tegen Westlandia. Ik zal hem helaas niet zien, maar in ieder geval wel. Schravenzande heeft wel een goede generale. En dat met het ontbreken onder andere van de spits Sylvain Ooyen. Maar het is prima opgevangen. Straks nog wel reacties natuurlijk met Schravenzande dat een prima wedstrijd speelt. Nauwelijks in de problemen is geweest. En dan nog te spelen 13 minuten. Stand 3 tegen 0.

0: Phil Collins, voordat hij solo ging. Nee, dit was denk ik solo. Nadat hij uit Genesis is gestapt, zo moet ik het dan zeggen. Draait om de sport, draait om doelpunten. Die zijn nog niet gevallen bij Excelsior Maassluis tegen Noordwijk. Gerard van Dijk, minuutje of 10 nog?
1: Ja, helemaal. Het is precies waar je het zegt. Springt de klok op 80 en nog 10 minuten officiële speeltijd. Er zal wel wat bij komen. Udenhout, Silva gaat een beetje de fout in, net ingevallen. Wordt er weer een overtreding gemaakt? Ja hoor. Functionele overtreding door Jeremy Udenhout. Maar dat wel op een gevaarlijke plek, zo'n 7, 8 meter buiten de 16. En de kansen, daar ontbreekt het de laatste 10. Ik zit net een kaakje te eten en er schiet iets in het verkeerde keelgat. Gelukkig nog niet de tussenstand, want die staat nog 0-0. Maar de laatste 10, 15 minuten is er eigenlijk van kansen voor beide doelen helemaal geen sprake meer geweest. Wie weet levert dit voor Noordwijk wat op. Die bal ligt wel op een toch wel gevaarlijke plaats, al ligt die ver weg. Ik zal die vrije trap misschien even meenemen, want de scheidsrechter Wim Bronsvoort, die wil de muur nog een klein beetje naar achter hebben. Excelsior Maassluis heeft Bram Wennekers nu ook het veld verlaten en daarvoor in de plaats is Daniel Lopez Varela gekomen. Misschien ook voor wat meer stootkracht en slagkracht voorin. Ik kan even die vrije trap meenemen. Het scheidsrechter is klaar, fluit. Het zal direct op doel geschoten worden door de nummer 9. Die gaat in de muur terecht. Zoals alles fout gaat bij beide ploegen. De tweede helft levert helemaal geen kans op. En ook deze dus niet. Nog 8 minuten officiële speeltijd. 8,5, 0 tegen 0.
0: Ja, kaartjes eten en verslag doen is toch een slechte combinatie, hebben wij hier in de studio geconcludeerd. We gaan kijken in Schravenzande, waar de 3 punten in de knip zitten, Ruud de Jong.
2: Ja, die blijven vandaag in Schravenzande en dat is goed nieuws. Het nieuws is nog beter geworden. In ieder geval een speler van HBS die heeft een rode kaart gekregen vanaf mijn positie. Maar het is aan de andere kant was het wel terecht. Finn Durbin kon zich niet inhouden en daar waren de enkels van Gino Kreuzburg een slachtoffer van. En dat betekent direct een rode kaart voor hem. Daarna nog een vrije trap, werd door Tijmen de Jong verlengd. Maar vervolgens kon Stijn de Bruin daar niet bij. Nu is de Roy van Beek die een overtreding maakt. Veel geschreeuw, maar de scheidsrechter zal dat niet afdoen als een rode kaart. Dat idee heb ik niet, heeft hij nog geen kaart getrokken. Maar Schravenzande, wat ik al eerder zei, een prima wedstrijd tussen spelend. Na vorige week die gelijkspel in Rotterdam is het volgende week de derby. En vandaag dus de 3 punten. En dat is goed nieuws ook na een wedstrijd waar ze van de week voor de beker verloren van de derde divisieclub Gemert met 0 tegen 2. Nu is die vrije trap genomen en die is in de veilige handen uiteindelijk van Paul van der Helm. Nog te spelen rond 6 minuten, stand 3-0.

0: Kan wel eens een mooie dag worden voor onze regioverenigingen. Maarsluis, nou, op een punt. Schavenzande, 3 punten. En Westlandia, weliswaar nog in de eerste helft. Johan Voskamp, 1-0 voorsprong.
1: Ja, 36 minuten op positie zijn. Net een enorme goede redding van de keeper Brian Jansen. Nou, goed doorzetten van Elvilia aan de linkerkant. Dan kon hij bij die korte hoek net die bal eruit houden. En uit de corner kwam niks terecht. En hij schoot in één keer de bal naar voren. En toen was het pistast in die verdediging van Scheveningen. Waar Kai Cheng eigenlijk op de keeper af kon gaan. Maar die keeper was heel goed opgelet. Want hij zag dat die bal door zou schieten, Ruben Valk. En kon er met een sliding de 2-0 voorkomen. En ook nog Dinant Koetje kreeg nog een aardig kansje. Ja, hier aan de kant zeggen hij al moet de punt erin in plaats van binnenkant schoen. Maar langs de kant werd iedereen natuurlijk beter. Vooralsnog leidt hier Westlandia nog steeds in die 38e minuut met 1-0.
0: Ja, de bekerwedstrijden gaan ook richting het einde. Ik heb nog wat tussenstanden, wat veranderde de standen, moet ik zeggen. Voorrolte tegen HWC 10 is inmiddels 3-1. EMM 21 tegen MVV 27 was 2-0, is 2-1. Bifert tegen KMD was 1-0. Nee, is nog steeds 1-0. De wedstrijd is om 3 uur begonnen. En tenslotte Quintus tegen Rozenburg was 2-0 met rust, is inmiddels 3-0.

0: mag eigenlijk niet ontbreken bij een uitzending van WOS Sport. Dat noemen wij hier een abbaatje. We gaan de absolute slotfase in van de wedstrijden. Die is bij Schravenzanden tegen HBS gespeeld. Maar zeker nog niet bij Maassluis tegen Noordwijk, Gerard.
1: Nee, maar Excelsior Maassluis nu weer een corner verdient. Dringt aan hoor, Excelsior Maassluis in die laatste minuten van de wedstrijd. En die corner die zal ik even meenemen. Het is de nummer 21 die bal gaat nemen. Dat is de invaller Ali Edine Bouyaglaten, die tegen zijn gele kaart opliep. Hier zijn nog 2 minuten zuivere speeltijd. We hebben geen vierde official, heb ik begrepen bij jou ook, Paul. Dus ik weet niet hoeveel tijd erbij komt. We gaan de corner meenemen. Alhamd die gaat die bal voorslingeren. Doet hij dat misschien goed? Kan die bal geruimd worden? Nee, die corner is niet goed. Komt die bal misschien nog 1 keer voor in het doel? Nee, die komt wel voor. En dan is die bal achter de achterlijn. Dus levert geen kans op voor Excelsior Maassluis. 1 minuut officiële speeltijd nog. 0-0. Spannend.
0: Zeker spannend. Niet meer spannend in de vierde divisie B. Schravenzanden. Heerlijke overwinning, Ruud. En weer een rode kaart, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. De HBS wat zich niet kan beheersen. In ieder geval de laatste 20 minuten ook behoorlijk aan mekkeren was op de scheidsrechter. Dat is vaak geen goed teken. Siep Verhul, hij is de nummer 9 van HBS. Hij kreeg ook een rode kaart na, dus eerder Finn Durbin. En dat verwacht je eigenlijk niet van het keurige HBS waar we het eerder over hadden. Maar goed, zij hebben dus ook de emotie en kunnen zich niet beheersen. En Schravenzanden dat een prima overwinning boekt. Dus met onder andere die goals van Figo de Voogd, die 1-0. Straks nog wel een reactie van hem, want hij speelde een goede wedstrijd in de tijd dat hij speelde. Roy van Beek natuurlijk ook nog gescoord. En wat dat betreft is Schravenzanden een prima wedstrijd tot op heden. Minuut 90 staat al lang op het scorebord. En nu gaat Stijn de Bruyne nog voorbij. Kan hij de bal nog meegeven? Gaat naar binnen toe? Kan misschien nog gaan schieten, want hij verdient op zich ook wel een doelpunt. Dat lukt dan niet. Maar het staat wel. En natuurlijk ook nog die 2-0 van Arie Luijendijk. Was ook prachtig om te zien. 3-0.
0: Volgende week de derby. Schravenzanden tegen Westlandia. Nou, Schravenzanden draait zich warm. Hoe is het met Westlandia, Johan?
3: Nou, een commotie hier in de 44e minuut. Het was Stijn van Oost die van achteren werd neergehaald. En ik zie daar een rode kaart tevoorschijn komen bij de scheidsrechter Groenewegen. Maar voor wie die is in de belevingsspelers kan ik het nog niet zien. Die zal straks van het veld verdwijnen. Ja, dat betekent dat Westlandia de hele tweede helft met de 11 tegen 10 mag voetballen. En dat is natuurlijk best wel een voordeel zo vlak voor de rust. Ja, een hevige commotie. Iedereen natuurlijk bij die scheidsrechter en die speler die erin gestuurd wordt. Die staat nog in het veld. Dus ik kan nog niet zeggen wie het is. Maar dat hoort hij zo van mij. Wie de rode kaart heeft gekregen bij Scheveningen. Maar alsnog, Westlandia leidt hier met 1-0.
0: Doelpunten dus en rode kaart in die vierde divisie B. Snel terug naar Maassluis. Blessuretijd inmiddels, Gerrit van Dijk.
1: Ja, geen doelpunten, geen rode kaarten. Ja, de klok die staat op 90. Dus, maar hier in Maassluis wordt er toch wel redelijk ver gespeeld hoor. 2 gele kaarten, 1 voor Noordwijk en 1 voor Excelsior Maassluis. Terwijl Noordwijk nu gevaarlijk wordt weer aan de rechterkant. Het zal toch niet gebeuren dat in de blessuretijd die bal voorkomt. En dan stompt Max van Herk die bal uit zijn 16. Want die bal die kwam gevaarlijk voor. En het is Noordwijk wat nog steeds in balbezit is. Nu, die bal kwam van links, nu aan de rechterkant. Kan die bal geblokt worden door Maassluis? Want die verdedigt ook als Leo. Ja, dat gebeurt. En kan een Maassluis er weer uit. En levert dat misschien gevaar op. Maar er moet er wel tempo gemaakt worden. En is het nummer 17. De invaller Slagveer. Die gaat er vandoor. En die levert dan die bal verkeerd. Ja, maar die blijft in balbezit. Maar wel een slechte bal zeg. En wel een mogelijkheid laat je daar dan liggen. Maar Excelsior Maassluis nog steeds. Dringt aan. Loopt naar de 16 toe. Dirk Slagveer. Kan die bal voorkomen. Zet hij heel snoer uit voor. Is het Tahiri. Die kan die bal misschien omhoog halen. En dan omhalen. Nee, dat gebeurt niet. En dan is het Devin Plank die bal volkomen verkeerd raakt. Die past nog niet eens tussen een rugby goal, zeg maar, in. Dus is de achterbal voor Noordwijk. Ja, spannend is het hier, want beide ploegen willen eigenlijk winnen. Maar het ontbreekt eraan bij beide ploegen aan scorend vermogen. Daarom staat het nog 0-0, zwaar in de blessuretijd.
0: Ruud de Jong, is de man of the match al bekendgemaakt bij Schravenzanden tegen HBS? Ruud de Jong, goedemiddag. Ruud.
2: Ja, Paul, daar ben ik. Maar ik ben weer omgelopen. 3-0 overwinning. Scheidsrechter vond het genoeg en dat was ook wel terecht. Een dikke dik verdiende overwinning van Schravenzanden. Behalve de laatste 5 minuten van de eerste helft. Had Schravenzanden het ietsjes moeilijker. Maar prima goals dus van Figo de Voogd, Arie Luijendijk en Roy van Beek. Die wat mij betreft de man van de matches. Volgende week dus de derby tegen Westlandia om 4 uur hier. Schravenzanden pakt de eerste overwinning tegen HBS. Eindstand 3-0.
0: 0-0 nog bij Maassluis tegen Noordwijk. Ga nog 2 kanten op gaan, Gerard.
1: Dat verstond ik niet, Paul, want er wordt ontzettend geschreeuwd achter me op de tribune. Wat zei je?

0: Het kan nog twee kanten op gaan, begrijp ik uit je verslag.
1: Ja, het kan nog het kan eigenlijk drie kanten op gaan. Overwinning, nederlaag en een gelijkspel. En het laatste, dat zit er het meest in. Terwijl er ontzettend gestreden wordt, hoor. Het is wel leuk om te zien. Het is voetbaltechnisch niet echt heel erg fraai. Maar er wordt voor elke meter gevochten. En is het Van Herk die bal, die kwam nog gevaarlijk dicht op het doel af. En die bal weer pakt. En dan gaat Maassluis weer met een noodgang naar de andere kant. Wat een tempo zit erin. Niet normaal. Aan de linkerkant gaat die bal dan even terug naar de verdediging. En moet die bal weer naar voren geroeid worden. Want nogmaals, beide ploegen azen gewoon op die drie punten. Zeker in de slotfase. En dan vindt de scheidsrechter toch genoeg. En eindigt deze wedstrijd in een 0-0. Ja, toch wel heel leuk voetbal. Met waarschijnlijk geen verdiende winnaar aan beide kanten. Niet 0-0 hier in Maassluis. Ik ga eens kijken of ik straks iemand voor de microfoon kan halen.
0: Puntje dus voor Maassluis. Eén keer gewonnen, één keer verloren en twee keer gelijk. Dat is de status op na vier wedstrijden van Maassluis in de derde divisie. Na dus die degradatie vorig seizoen. Westlandia tegen Scheveningen. Vorige week kreeg Scheveningen een rode kaart. Speelde toen gelijk. Westlandia speelde ook gelijk. Weer een rode kaart voor Scheveningen, Johan.
2: En het was Yassin Chantous. Die een lelijke overtreding op het middenveld. Heel dom natuurlijk op Fijn van Oors. En daar was direct een rode kaart aangegeven. Dat was een minuut voor de rust. Dat scheidsrechter de Groenewegen heeft voor de rust geblazen. Ja, en heeft Westlandia buiten dat 1-0 voordeel ook nog de voordeel. Dat je met 11 man tegen 10 voetbal thuis, dat niet altijd een voordeel. Want die moet natuurlijk ook zo'n verdediging ook kunnen breken. Maar dat ziet er allemaal rooskleurig uit. Door de doelpunt van Dinan Kuhn is Westlandia even de voorsprong te pakken van 1-0.
3: WOS Sport, weekendartiest.

Nog uitzending van het nieuwe seizoen. En dan komt ook Rita Ora nog drie keer langs. Ik heb twee einduitslagen. Excelsior Maassluis speelde in de derde divisie B gelijk tegen Noordwijk. Dat is het eerste puntverlies van Noordwijk. Was koploper met 3 wedstrijden, 9 punten. En een zwaar bevochten, maar wel zeker verdiend punt voor Excelsior Maassluis. We zijn in afwachting van reacties van die wedstrijd door Gerard van Dijk. S-Gravenzande deed prima zaken in de vierde divisie B. Het won thuis met 3-0 van HBS, dat bovendien 2 rode kaarten kreeg. Figo de Voogd, Ardi Luijendijk en Roy van Beek, wat Ruud de Jong, onze verslaggever, betreft, de man of the match, waren de doelpuntenmakers. En ook Ruud is op zoek naar reacties naar aanleiding van die wedstrijd. Kunt u verderop in de uitzending van ons horen. Westlandia tegen Scheveningen. Westlandia leidt met 1 tegen 0. Scheveningen heeft bovendien een rode kaart gekregen. Dus ook de kaarten voor Westlandia zien er goed uit. Ik kan nog melden dat we om 16:45... dat is over ongeveer een kwartiertje, live de korfbalwedstrijd tussen Valto en Ondo gaan volgen. Piet Voskamp, dat is een wedstrijd de eerste wedstrijd van het korfbalseizoen. Hoogste klasse in Nederland, waarbij de regioverenigingen uitkomen. Zitten bij elkaar in de pool en spelen dus vandaag als openingswedstrijd tegen elkaar in de Lier. Dan hebben we nog een wielerbericht. Menno Huizing staat op zondag 27 september aan de start van het WK wielrennen in Montreal, dat is in Canada. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de 22-jarige Wateringer opgeroepen. Kopman is, ja, ik zou bijna zeggen, wie anders dan Mathieu van der Poel. Het is de tweede WK-deelname van Huizing. Vorig jaar werd hij last minute opgeroepen voor het WK in Rwanda, na afmelding van Koen Bouwman. Huizing eindigde uiteindelijk als 17e in het klassement. De Nederlandse selectie voor dit jaar bestaat naast Huizing en Van der Poel nog uit Bauke Mollema, zijn laatste bijdrage, hij gaat stoppen, Daan Holen, Bart Lemmen, Tim van Dijken, Pascal Eenkhoorn en Matthijs Passens.

0: paar mooie tenten daar in Schipluiden.
1: Ja, dat klopt. Dat heb je zeker goed.
0: Ja, daar ben jij nu ook, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja, wij lopen hard over het terrein heen om alles zo goed mogelijk te begeleiden.
0: Ja, hoe groot is dat hele comité? Want dat doe je niet alleen natuurlijk.
1: Nee, nee. Wij zelf met de organisatie zijn met zevenen. En dat zijn eigenlijk voornamelijk ondernemers.
0: Ja, met alle respect boeren, om het plat te zeggen.
1: Nee, nee, niet gelijk boeren, maar ook mechanisatiebedrijven.
0: Oké. Okay.
1: En natuurlijk de 130 vrijwilligers.
0: Wat komt te kijken bij die organisatie? Want het is geen klein evenement.
1: Nee, nee, het is zeker geen klein evenement. We hebben verschillende aspecten. We hebben natuurlijk de trek-en-trek, waar het eigenlijk het meest om draait. En daarnaast hebben we nog het kinderterrein. Dus dan hebben we springcursus, scouting, dan kunnen we marshmallows roosteren. Tot kleurplaatjes, tot graven met kleine graafmachientjes.
0: Oké.
1: En daarnaast hebben we ook nog de foodtrucks. Dus we hebben verschillende dingen waar we allemaal druk mee zijn en wat er geregeld moet worden.
0: Is het programma hetzelfde als de afgelopen jaren of heb je nog wat toegevoegd?
1: Het programma is iets uitgebreid. We hebben verschillende... vorige jaren hadden we meer standaard tractoren. En dit jaar hebben we eigenlijk meer voor gekozen om meer spektakel op de baan te creëren. Door andere machines te laten rijden die wat meer vermogen hebben. En wat meer geluid maken.
0: Waar komen die machines allemaal vandaan?
1: Die komen eigenlijk door het hele land heen.
0: Oké, die komen dan met een dieplader of zo worden die aangevoerd?
1: Ja. Ja, dat klopt. De standaard tractoren die komen voornamelijk uit de buurt. En de speciale en de opgefokte motoren die komen door heel het land heen vanaf.
0: Ja, een lekkere brullen, een hoop herrie natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, wat vind je zelf het mooiste?
1: Wat ik zelf het mooiste aan het evenement vind, is eigenlijk de motoren, de trekkers, de samenhorigheid. Iedereen drinkt gezellig met elkaar een biertje, ouwe hoort wat en maak er een mooie dag van.
0: Ja, hoe competitief is het? Het is natuurlijk een wedstrijd. Hoe fanatiek zijn die deelnemers?
1: Nou ja, fanatiek. Ze willen eigenlijk gewoon laten zien wie de sterkste trekker hebt.
0: Prestige.
1: Ja, het is altijd aan de zijkant. Staan ze lekker met elkaar te hoeren. En op de baan dan gaan ze even los. En vervolgens staan ze weer zichzelf te evalueren met de medemens aan de zijkant onder het genot van een biertje.
0: Ja, even spierballen tonen, zeg maar. Hè?
1: Ja, dus, ja.
0: Wie is de sterkste? Hoe ver is het evenement gevorderd vandaag?
1: Het evenement is op zich goed. We hadden een rustige start. Ja, hier en daar wat kleine puntjes van aandacht. Maar nou eenmaal los waren, was niet meer te stoppen.
0: Maar hoe lang gaan jullie nog door? Of is het al afgelopen?
1: Tot 8 uur hebben we nog de trekwedstrijden.
0: Ja.
1: En als dat afgelopen is, dan wordt er in de tent gaat de DJ aan. Dan komen de wetnecks. En dan gaan we daar door tot 1 uurtje of 12.
0: Oh, dus het is niet alleen de trekkertrek. Het is een hele feesttafel alvast met alles erop en eraan.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan heb ik me ook laten vertellen dat burgemeester Noordermeer ook, ik weet niet of ze echt deelnemer is, maar wel op een trekker heeft gezeten.
1: Ja, zij heeft inderdaad, toen er een beetje mensen op het publiek was, hebben ze de opening track gedaan. Dat hebben ze 2 jaar geleden ook gedaan en dat vond ze zo onwijs gaaf. Dat ze eigenlijk al aan ons had gevraagd of ze dat weer mocht doen. En wij vonden dat natuurlijk wel heel erg leuk.
0: Ja, heeft ze een beetje talent?
1: Nou, ze hebben wel de voorpoel gehaald, dus ja, er zit potentie in.
0: En leg uit, wat is ik denk dat ik het snap, maar wat is de voorpoel?
1: De voorpoel, dat is eigenlijk de trekker, die wordt natuurlijk afgeremd door een sleepwagen. En hoe verder je de baan op bent, hoe zwaarder de trekker het krijgt. En uiteindelijk probeert de sleepwagen de trekker te stoppen. Maar als de trekker het gewoon tot de 100 meter haalt, dan heb je voorpoel. En dan, dan gaan de muziekbellen af en dan... Dan heb je het eindstreep gered, dus heb je de beste meters gezet.
0: Dus dat hebben ze voor elkaar gekregen. Leuk.
1: Dat hebben ze voor elkaar gekregen.
0: Wordt die grond nou niet steeds losser naarmate je verder op de dag komt?
1: Nou, in principe niet, want we hebben er constant materiaal overheen rijden om de baan weer vlak te houden. En aan te rijden.
0: Oké, ja. Hey Pieter, tot slot. Ik denk dat je ook blij bent met het weer. Misschien wel veel wind, ja. Maar verder prima omstandigheden.
1: Het is fantastisch. Eigenlijk hebben we geen betere dag kunnen wensen.
0: Oké, dus ik praat met een tevreden organisator.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hey, ik wil je bedanken voor je reactie.

0: veel succes wensen, want de dag is nog zeker niet afgelopen. En mensen die het leuk vinden, waar moeten ze zijn?
1: Aan de Klaas Engelbrechtsweg ten hoogte van de carpoolplaats bij de A4.
0: Ja, het is langs de A4 daar. Daar zie je de tenten vanuit de verte zie je ze al staan.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ik sprak met Piet van Os, een van de organisatoren van de Trekkertrek in Midden-Delfland.

Het is altijd wel mooi hoe een band een eigen geluid kan hebben. Dit is kenmerkend level 42, Heaven in My Hand. Ik heb wat uitslagen. Wat? Ik heb veel uitslagen. Bekervoetbal, districtbeker. Monster speelde thuis tegen Nieuwenoren. Het werd daar 0 tegen 5. VFC speelt tegen Velo. Die wedstrijd begint vanmiddag om 5 uur. Den Horen speelde thuis tegen Brielen. Het werd daar 3 tegen 3. Honslesdijk tegen Sion werd 0 tegen 0. Geen doelpunten daar. Verburg tegen Kagia werd 3 tegen 1. Voorholte tegen HVC 10, 4-1. Verlies dus voor de ploeg uit Hoek van Holland. EMM 21 tegen MVV 27 werd ook 4 tegen 1. Lira tegen Voorschoten werd 4 tegen 2. Schipluiden tegen Stellendam eindigde in 2 tegen 2.

0: Biver tegen KMD, een wedstrijd die om 3:00 is begonnen. Dus nog geen einduitslag. Het staat daar 1-0. Naaldwijk tegen Neptunus Schiebroek. Een wedstrijd die ook om 3:00 is begonnen. Dus een tussenstand van 1-3. Het tweede van Schravenzande speelde om 12:00 al tegen OVV. En won met 4-0. Maasdijk speelde thuis tegen Vitesse Delft. Het werd daar 0-4. HOV tegen VDL. Dat is een wedstrijd die wel in deze ronde past. Maar pas op een zondag, dus morgen 6 september, wordt gespeeld. Quintus speelde thuis tegen Rozenburg en het werd daar 4-0. En tenslotte in de districtsbeker speelde MSV 71 van de week al door de week tegen Loosduinen. Het werd daar 2-3. Er werd ook gevoetbald in de competitie vanmiddag. We hebben het allemaal gehoord van onze verslaggevers. Excelsior Maassluis speelde thuis tegen Noordwijk. Daar eindigde en begon het trouwens ook in dubbel blank, 0-0. En Schravenzande speelde thuis tegen HBS. Wonnen daar met 3-0. Roy van Beek, Ardi Luijendijk en Figo de Voogd waren de doelpuntenmakers. Figo de Voogd die scoorde de 1-0, de belangrijke 1-0. Een reden om voor verslaggever Ruud de Jong om hem na de wedstrijd op te zoeken. En eigenlijk de stelling voor te leggen. Het was een overwinning die hard nodig was.
1: Ja, zeker. Mooie overwinning. Nou, woensdag zeker. Mooi bekeravontuurtje. Was van korte duur. Je ziet gewoon dat het verdedigend goed staat. En vandaag ook weer. Dan is het natuurlijk aan de aanval om het af te maken. En als je hem dan snel vroeg erin schiet, 1-0. Dan is het doorpakken. En dat hebben we gelukkig gedaan. Dus deze is lekker.
2: En zeker, want jij was de eerste doel te maken.
1: Ja, het was een mooi drukmoment. Roy van Beek die geeft hem mee. En eigenlijk zonder na te denken, korte hoek. En hij zat er lekker in.
2: Die rechtsbuitenpositie is wel natuurlijk een positie waar jij volop je energie kwijt kan, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben iemand die veel pressie wil geven, veel energie heeft. En dat kan mooi uit op die rechtsbuitenpositie. Af en toe ook op rechtsback uitkomend. Ondersteunend bij onze rechtsback. Maar in de aanval dodelijk en dreigend.
2: Hoe zou je het de voorbereiding voor jou typeren? Want je hebt denk ik nog wel veel concurrentie, als ik eerlijk ben.
1: Zeker weten, maar dat is alleen maar goed. Mooie, goede voorbereiding gedraaid. Minuten gemaakt, ook bij het tweede helft van ons. En dat is alleen maar mooi dat je zoveel concurrentie hebt. Je trekt aan elkaar op, je helpt elkaar, je steunt elkaar. En in dit soort wedstrijden is het mooi dat het dan uitpakt.
2: En dat er ook voor de vereniging eigen jongens doorbreken, waaronder jij.
1: Ja, dat is natuurlijk genieten. Daar doe je het voor. En dan sta je op het veld met eigen jongens. En dan ik ook, zeker als eigen jongen. En als je dan mag scoren, mag genieten, mag voetballen, dat is het mooiste wat er is.
2: Op een gegeven moment ben je gewisseld. Hoe zit je dan op de bank? Want voor je gevoel was misschien wel de buit binnen.
1: Eigenlijk na minuut 46 kreeg ik al een vrije trap voor het goal. Ja, dan heb je eigenlijk al gevoel, dit wordt een lekkere tweede helft. Het was jammer dat ik eraf werd gehaald. Maar na zo'n zware week is het ook niet erg. En het is lekker dat je hem dan doortrekt met 2-3-0. En dan ga je nu lekker genieten met die gasten.
2: Heb je al met elkaar bepaalde doelstelling afgesproken? Of nog niet?
1: De doelstelling is altijd beter dan vorig jaar. Nou, nu deden we vorig jaar natuurlijk met na-competitie wel goed. Nou, dan is de doelstelling natuurlijk dit jaar minimaal na-competitie halen. En natuurlijk hoger. Dus ik denk dat de doelstelling bij iedereen duidelijk is. Daar werken we elke dag hard voor. En je ziet dat het nu goed uitpakt. Dus laat hem doorpakken zo.
2: En voor jou persoonlijk een basisplaats?
1: Ja, dat is dan de trainer. Maar als ik het zo vol kan houden, dan hoop ik het natuurlijk wel.
2: Maak het dan maar moeilijk mogelijk.
1: Gaan we doen, dankjewel.
2: Dank je.
0: We zijn in afwachting van de wedstrijd tussen Westlandia en Scheveningen in de vierde divisie B. Die wedstrijd staat op het punt van beginnen in de tweede helft. Westlandia leidt daar met 1-0. En bovendien heeft Scheveningen een rode kaart gekregen. Niet altijd een voordeel, maar zou ze toch uit moeten kunnen spelen. Maar we gaan nu live schakelen naar De Lier. Het sportpark aan de Veilingweg in De Lier. Daar speelt de Valto Korfbal vanmiddag thuis tegen Ondo. Een bijzondere wedstrijd. Hoogste niveau van Nederland. De ereklasse. En dan een derby. Nou, voor ons een goede reden om iemand een speciale verslaggever erheen te sturen. Doet voetbal, doet alle sporten. Maar zeker een korfbal. Goedemiddag, Piet Voskamp.
3: Hey Paul, goedemiddag. Ja, wat jij misschien nog vergeten bent. Ik heb zelfs nog een korfbalervaring gehad in mijn jeugd. Dus vandaar dat ik geselecteerd ben uit al die korfbalverslaggevers om deze wedstrijd te gaan doen. Het is een soort Ajax-Feyenoord, kan ik wel zeggen. Compleet met vuurwerkshow en rookkanonnen en nachtelijke optredens van de tegenstander Ondo voor het veld. Ik heb wat foto's gezien op Instagram. Ze maken er van alles en nog wat aan. Dus stand op het moment gespeeld hebben we 5 minuten. En op de stand zat 1-1. Is het gemaakt door Meerte van Staalduinen en de tweede ook door een dame, Ellen Keizer. Die had wist nummer 5, dus die zou het dan moeten zijn. Even kijken dat ik het wel goed vertel. Ja, dat vertel ik inderdaad goed. Zo staat het dus 1-1 in wedstrijd. Het spant er altijd om in die ereklasse. Het zijn maar 4, 6 wedstrijden.

wedstrijden. En dat betekent natuurlijk dat je moet winnen. Fortuna zit er nog bij en KCC zit er nog bij. En ja, elke punt is er één. En de eerste twee gaan over. De middelste speelt dan nog een keertje na competitie. En de laatste kunnen dan gelijk weer in de klasse.

0: Leo Sayer, Thunder in My Heart. In de ereklasse van het veldkorfbal. Er is natuurlijk wel iets minder belangstelling ook voor. En spannend dan de zaalvolcompetitie. Maar het is wel de ereklasse hoogste niveau van Nederland. Speelt de Valto vanmiddag thuis tegen Ondo. Ondo debuteert in de ereklasse, Piet. Dus ik denk Valto favoriet.
1: Nou ja, misschien wel. Ze zijn allebei uitgerukt met hele kolonnes nieuwe spelers. Maar om even over de scheidsrechters te spelen. Stan de Groot. En die andere meneer is Jurie Kop. Bij de scheidsrechters zijn we al een keertje gefloten in Ahoy. De grote finale van de korfbal league. Dus het is wel een wedstrijd die het doet bij in het korfballand. En op het scorebord lees ik nu af 1 tegen 2. Het is Ondo wat voorsprong staat. Tweede doelpunt werd van Ondo zijde werd gemaakt. Moet ik even kijken, want het is chaos met de nummers. Daar staat ze aan de Wilschut was de doelpunt te maken. Want je krijgt de spelers niet op volgorde. En ook niet qua vak. En alles door elkaar heen. Met de reserves doorheen. Want het is altijd het best bewaarde geheim. Met welke spelers kom je het veld op? Dat is bij Korfbal nou eenmaal zo de gewoonte. Je ziet hier met 23 lopen van Valto. Jan Kachel had ook gekomen. Het eerste jaar is hij hier de gast. En hij heeft... net proberen te scoren door eigenlijk een soort basketbaljump te maken. Het feest ging niet door en nog steeds staat er na 20 minuten moeten nog gespeeld worden in de eerste helft. Staat er nog steeds 1 tegen 2.
0: Vanmiddag speelde Excelsior Maassluis op het eigen sportpark. Gelijk tegen Noordwijk, de koploper. Het was 0-0, het bleef 0-0. Gerard van Dijk zocht na afloop Maassluis-speler Mohamed Tahiri op. Ja, en vroeg hem, of gaf eigenlijk aan, het was

0: een werkwedstrijd vanmiddag.
1: Ja, klopt. Je zag dat het wel een intensieve wedstrijd was. Maar ik denk dat wij als Succession Maassluis een van onze beste wedstrijden hebben gespeeld. En dat we gigantisch veel kansen hadden gecreëerd. Alleen, ja, we gingen er niet in.
2: Nee, dat klopt. De eerste helft met name kreeg je twee kansen vlak achter elkaar ook. En het vizier stond niet helemaal op scherp vandaag. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Als je zag dat de bal het zijnet inging en een soort als een terugspelbal werd gespeeld. Dat is iets aan mij wat ik moet dan gaan verbeteren. Want ik ben hier gekomen om Excelsior Maassluis te helpen. En zo snel mogelijk weer naar de tweede divisie te promoveren.
2: Ja, want tijdens de wedstrijd zei ik ook al van Excelsior Maassluis voetbalt gewoon goed. Je hebt het tegen een topploeg nu ook vandaag gespeeld. Hè, in Noordwijk. Een van de titelkandidaten ook. Misschien is Excelsior Maassluis dat met Lisse ook wel. Maar het ontbreekt zo aan scorend vermogen. Gaat die band een keer doorbroken worden?
1: Ja, ik denk dat nu gewoon een moeilijke fase is bij ons, maar ik denk als de bal eenmaal erin gaat, dat is dan aan de loop de band gaan scoren.
2: Ja, want ik denk als je naar die ploeg kijkt, het enthousiasme spat er vanaf.
1: Ja, ik denk ook dat we echt een heel fanatiek jong ploeg hebben. Ik denk dat we misschien wel wat we nodig hebben. Maar wat ik zei, als de laatste fase gewoon wat scherper is, dan denk ik dat we iedereen van de mat spelen.
2: Je komt van Katwijk af en je wil Excelsior Maassluis ook aan doelpunten helpen. Heb je het naar je zin hier in Maassluis?
1: Ja, zeker. Ik kom zelf uit Rotterdam. Het is dichtbij voor mij. Maar zoals ik zei, het is een jonge ploeg. Iedereen een beetje hetzelfde levensstijl. Dus prima, leuke ploeg.
2: Vanmiddag dan 0-0. Verwacht je ook met Maassluis toch wel bovenin mee te gaan draaien dit seizoen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus we moeten ook.
2: Een wedstrijd met een hoog niveau. En we gaan er nog heel wat van zien, denk ik, dit seizoen.
1: Ja, zeker weten.
2: Nou, toch gefeliciteerd met het ene punt. En er komen er meer.
1: Dus dank je wel.
0: We hoorden Gerard van Dijk in gesprek met Mohamed Tahiri. Dus na het 1-1 gelijkspel, of 0-0 gelijkspel van Maassluis tegen Noordwijk. Gaan wij snel weer eens kijken, want dat is alweer een tijdje geleden, naar Westlandia tegen Scheveningen. Vierde divisie B, 1-0 voorsprong. En Johan tegen 10 man. En dat is niet altijd makkelijker.
3: Nee, dat zie ik al. De Scheveningen komt nu weer naar voren toe. En ze hebben twee keer gewisseld, ook twee blessures. En ze hadden al veel blessures. Ja, dat schiet allemaal niet op in Scheveningen. Terwijl nu een afstandsschot, oh, die wordt keurig gestopt door Brian Jansen. Het was Barry Roch die een enorme knal losliet op die goal. Ja, daar moet je uitkijken en dan kan je tegen Timo voetballen. Maar die krijgen dan dat voordeel als hij natuurlijk eruit komt. En dan hebben we wel zijn keeper weer op die goal staan die hem uit zijn kruising slaat. En zo is hij weer steeds niet gespeeld. En dan zitten we in die tweede helft, even kijken, 59 minuten gespeeld met die 1-0. En het blijft toch een krappe stand. En kijk even naar Sikutje in de overkant, want er lopen weer een paar spelers warm. Ja, hij zit niet veel in zijn spelers. Terwijl nu Dylan Koen de doepen te maken van het veld verdwijnt. Het zal ongetwijfeld een blessure zijn. En wie komt daar in het veld? En dan gaat er nog eentje uit. Dat is... En dan moet ik even kijken. Dat is Santiago de Graaf. Die gaat er ook uit. Het is twee wissels bij Westlandia in het veld. We horen straks wel wie er uit zijn gegaan. Vooralsnog na een uur spelen. Leidt Westlandia nog steeds met die 11 tegen 10 met 1-0 voor.
0: Zo is het, precies. We gaan richting de klok van 5 uur. Maar niet voordat we nog even een kijkje nemen langs de Veilingweg, Sportpark langs de Veilingweg in de Lier. Volto tegen Ondo, Piet Voskamp.
4: Ja, stand 2 tegen 3. Dus voor korfbal is dat gewoon heel weinig doelpunten bij. Een windstil weer, kan je bijna zeggen. 16 minuten staan er op de klok. 2 tegen 3 voor Ondo.
0: Dan heb ik nog een darts bericht. Dirk van Duivenbode doet vanaf 17 september alsnog mee aan de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De darter uit Schravenzande vervangt Man Lok Lung, als ik dat allemaal goed uitspreek, uit Hongkong, die zich vanwege ziekte heeft afgemeld. Van Duivenbode stond als eerste reserve klaar na het kwalificatietoernooi van vorige maand en neemt het op de openingsavond op tegen de Zweed Victor Tingström. De Schravenzander bereikt in 2022 de finale van het toernooi.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De A4 om te beginnen, daarna richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht en er staat daar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug bij het vierde en laatste uur van WOS Sport. Tenminste, voor vanmiddag natuurlijk. En te beginnen we in de vierde divisie B. Westlandia tegen Scheveningen. Jo Voskamp.
1: Ja, waar het slagveld van Scheveningen nog steeds niet ten einde is. Want er weer een speler geblesseerd aan de zijkant. En Westlandia heeft al vier keer gewisseld. Nu is Sky Cheng eruit gegaan en is Han Koeri in het veld gekomen. En het spel wil maar niet hervatten in die tweede helft. We zitten in de 65e minuut. En aan beide kanten is er weinig buiten dat schot dan van Barry Rog gebeurd in die wedstrijd. En scheidsrechter zegt de keeper misschien daar voor op. Want die bal moet rollen. En geeft nu het sein dat hij de keeper kan spelen. En dan geeft hij de bal aan een enorm beperde volk naar voren toe. En is het Desiree Brands die bal kopt aan de zijlijn. Ja, het tempo is er helemaal uit deze wedstrijd. Maar Westlandia zal een worst zijn, want ze staan voor met 1-0.
0: Ja, wie ook voor staat, dat zijn de korfballers van Ondo. Spelen uit tegen Valto. Debuteer in de Eredivisie veldkorfbal. 2-3 was het in ieder geval, Piet Voskamp.
2: Ja, inderdaad, inmiddels is het 3-4. Daan Daanen is de doelpunt te maken van het laatste doelpunt van Ondo. En zo wordt er eigenlijk heel weinig gescoord. Je hebt het wel eens over korfbaluitslagen in het voetbal. Maar nu staat het hier 3-4 en nog 10 minuten te spelen in de eerste helft. Zijn de mensen van Valto, de nieuwkomers, die scoren. Maar even goed opletten. Zijn naam staat wat onduidelijk op een velletje. Menno Exter, dat kan ik voor de rest niet lezen. Hij komt van Achilles en was Sine Slort. Zij komt van Sporting Delta Dordrecht. En er is er ook nog iemand, dat is Shaila Herbert. Zij was voorheen bij Valto. Maar zij komt van Capelle. Zo komen ze tegenwoordig overal en ergens vandaan. Dat heb je dan in de hoogste klasse van de korfbal. Wil natuurlijk allemaal zo hoog mogelijk spelen. En dat kan bij Valto.

0: spelen het hoogste niveau. Staan tegen een 1 doelpuntje achterstand. Maar in Korfbal zegt dat helemaal niks. Dan moet je er gewoon met 6-7 voor staan. Willen die wedstrijd in het slot gooien. Dat is allemaal nog niet aan de hand. 3-4.
1: Elk weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws. Sportnieuws. DOS. Thuis in jouw regio.

0: Rick Astley. Er is een radiozender die zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dit liedje uit. Dat is het enige. Ik weet trouwens niet of ze luisteraars hebben, maar dat even terzijde. Rick Astley, het lang vervlogen tijden. We gaan eens kijken bij Westlandia of ze het een beetje redden tegen Scheveningen. Tegen 10 man, nooit makkelijk. Die 1-0 voorsprong. Veel pech bij Scheveningen, Johan.
1: Ja, veel pech bij Scheveningen. Ja, dat is natuurlijk een oorlogsgebied zo'n beetje. Want er zit zat iemand weer op de bank bij Scheveningen. Aan de andere kant is natuurlijk de wissels bij Westlandia is wel leuk om te vermelden. Dat Robin van der Meer weer terug is in het elftal. Die een zware blessure opliep vorig jaar in die wedstrijd tegen RKVV. En die weer terug is op het veld. Dat is alleen maar prettig. En dat valt mij op dat Jonk iedereen mee laat voetballen een minuten geeft. Want hij heeft al 4 of 5 keer gewisseld. En dat geeft, ja, dat zou je niet zo gauw doen bij zo'n stand. Maar hij durft dat gewoon aan, terwijl nu Guus van der Meer, een van die nieuwe jongens, de bal heeft en achterin vandaan Robin van der Meer. Die gaat zoeken naar een oplossing voor in wie er vrij loopt. Ja, het is nu in Scheveningen dat naar achteren moet de rug tegen de muur aan moet gaan voetballen. En is het, nu is het Oostwijn van Oost, die maken een overtreding. En krijgen we een vrije trap voor Scheveningen. Hij laat het doorgaan. Dan komt die bal aan die zijkant. En dan komt Jan Koeri voor die goal. En Jan Koeri kan de bal. Kan hij hem aannemen? Kan hij die vent uitspelen die bij hem loopt? Nee, dat doet hij niet. Hij geeft de bal terug. Ja, moet helemaal terug. Ja,

0: Even natuurlijk ruimtes weg en loopt hij er maar te pingelen. Hoor. Geeft die bal terug op Robin van der Meer. Ja, het is natuurlijk zoeken naar een oplossing, want ze spelen natuurlijk gewoon met die bus tegen die strafschopgebied aan om nog geen ruimte weg te geven. Maar ja, aan de andere kant, ze staan wel maar één lach. Dat is, ze zullen toch wat moeten gaan doen om nog resultaten te gaan bewerkstelligen. Ik zie dat er niet zo gauw gebeuren, maar in het voetbal zijn er wel meer rare dingen gebeurd. Deze Brandsen geeft de bal breed. Komt die bal weer naar dit midden toe. Het is weer terug. Stijn van Oost verliest de bal. En dat is Link en wordt er overtreding begaan door Stijn van Oost. En zitten we in die 72e minuut. En nog steeds die tussenstand 1-0.
1: De eerste speelronde in de veldkorfbalcompetitie Eredivisie. Valto tegen Ondo. Piet, was 3-4. Was geen korfbaluitslag, hè? Tot nu toe tenminste.
2: Nee, inderdaad niet. De doelpunten komen er wel wat frequenter na elkaar. Het was iemand van Valto, maar ze heeft er nog steeds niet omgedraaid dat ik even terug nummer kan kijken. Want je krijgt ongeveer 20 spelers op. Nummer 8 is het. Kijk even kijken. Dat is Meerte van der Duim. Zij had er al eentje gemaakt. Haar tweede dus. Ze kwam uiteindelijk Valto een keer weer eens een keer voorsprong. En even daarna was het Merel Arendsman die de 5-5 op het scorebord zet. En nu wordt er een vrije worp genomen. Die gaat dan naar een dame toen met nummer 6. Ja, ze heeft er al 2 gemaakt. Maar dit feest gaat niet door. Tom Voskamp kan die bal weer in het spel gaan brengen. Zo is het een hele spannende wedstrijd met heel veel bezoekers, kan ik je vertellen. Want zeker voor korfbal, grote schares. Mannen en vrouwen zijn gekomen uit het Zwavenzandse in gele kleding. En het is een paar honderd zitten er zeker wel op het veld heen. Ook op het veld zit de jeugd. Het is een leuk gezicht om te zien. Staat er ook een te filmen van 12, geloof ik. Maar in ieder geval een gezelligheidstroef. En de doelpunten zijn nog schaars, maar die komen nog wel in de tweede helft. Stand op het moment 5-5 met nog 3,5 minuten eraan.
1: Piet, veel toeschouwers, maar het is toch de Ajax Feyenoord van het Westland?
2: Ja, dat is zo, maar het blijft natuurlijk wel korfbal. En je zit natuurlijk al in een relatief kleine vijver te vissen. Het is ook wel een rare tijd, want het is allemaal net onder etenstijd. Maar oké, ik vind het hier gezellig druk en de sfeer is gewoon goed en alles door elkaar heen. Biertje, gewoon flesje, kan al alles kan nog. Wat vroeger bij de voetbal kon, kan hier nog steeds. En dat is wel een verademing, kan ik je vertellen.
1: Pas goed bij je. Hey, Piet, we horen je later 5-5 daar, die tussenstand. Dus Valto tegen Ondo. Vanmiddag won Schravenzande met 3-0 van HBS. Dat bovendien 2 keer de rode kaart incasseerde. Mooie overwinning. Belangrijke overwinning met het oog op de wedstrijd van volgende week. De derby, thuis tegen Westlandia. Doelpuntenmakers aan de kant van Schravenzande waren Figo de Voogd, Ardy Luijendijk en Roy van Beek. Roy van Beek was volgens onze verslaggever Ruud Jong in ieder geval de man of the match. En Ruud vroeg hem hoe hij de wedstrijd vanmiddag zou typeren.
3: Uiteindelijk toch wel als een hele lekkere overwinning, denk ik. Ik denk dat we aan het begin misschien wat moeite hadden verdedigend met uitzakkende middenvelders van hun. Dat we daar vanuit hun opbouw wat moeite mee hadden. Alleen ik denk dat we dat daarna weer goed hebben opgepakt. Dat we gewoon goed zijn blijven voetballen. En uiteindelijk 2-3-0 maken in de tweede helft. En dan uiteindelijk krijgen we nog 2 rode kaarten. Maar in principe was de wedstrijd al gespeeld.
4: Ik begreep vorige week dat je als nummer 9 speelde. Dat is natuurlijk niet jouw plek. Dan moet deze wel gewoon op je eigen vaste positie heel erg lekker zijn.
3: Ja, zeker weten. Vorige week natuurlijk een beetje uit noodzaak vanwege blessures van Sil en Dennis in de spits. Een beetje als valse spits eigenlijk. Maar wat je zegt, uiteindelijk is dat niet echt mijn plek. En nu gewoon weer lekker vanuit mijn eigen plek weer lekker in de ruimtes komen, kans creëren en uiteindelijk weer een goaltje meepakken. Dus dat is wel lekker.
4: Ik kon nog lekker het spel verdelen. Een aantal keer in de eerste helft een goede opening naar links of naar rechts.
3: Ja, zeker. Ook dat hoort ook bij het op plekje, weet je wel. Dat gewoon lekker voetballen. Lekker naar links, lekker naar rechts, lekker met mijn gezicht naar de goal. Dan ben ik toch wel mijn allerbest. Dus beter weer op 10 inderdaad.
4: Zat je er nog na einde richting wedstrijd bij jezelf te denken van ik wil er nog één maken?
3: Dat zat ik zeker te denken. Zeker na die 2 rode kaarten. Toen wilde ik wel heel graag. Alleen het lichaam wilde ook niet helemaal meer. En ik werd toch van de zijkant gecoacht. Hou maar een beetje meer de controle. Dus uiteindelijk nog bijna een kansje aan het laatste op de tweede. Maar mocht helaas niet baten.
4: Ik weet dat je ook veel voldoet om blessures te voorkomen. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, eigenlijk is dat gekomen de vorig seizoen. Dat ik bijna toch wel een half jaar eruit ben geweest met mijn lies. Peesblessure van mijn lies. Dus het was ook wel echt noodzakelijk om te doen. En sindsdien train ik de maandag gewoon voor mezelf binnen. Om een programma voor mijn krachtprogramma voor mijn lies vol te houden. En daarnaast ben ik ook meer bezig toch met op mijn lichaam letten. En het rekken en oefeningen doen. En ik merk toch wel dat zijn vruchten wel afwerpt. Dat helpt, ja.
4: Een lekkere 3-0 overwinning. En dan morgen mag je ook nog aan de bak.
3: Morgen ook nog, ja.

0: afscheidswedstrijd van Frank Broos. Ja, ook gezellig met al die gasten weer. Dus zal het iets rustiger aan doen dan vandaag. Maar ik heb er weer zin in met die gasten allemaal ook morgen.
1: Dankjewel, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.

0: Marietje Oosterhuis in Total Touch met haar broer. Dat waren nog eens tijden. Laten we eens kijken bij Johan Voskamp. Westlandia, het zou toch wel een deceptie zijn, Johan, als ze die 1-0 voorsprong, zeg even 3 punten, vandaag niet over de streep kunnen trekken.
1: Ja, inderdaad, Paul. Maar ja, Westlandia is natuurlijk wel veel sterker in balbezit. Maar we hebben net weer een korenbal van Scheveningen. En die bal die wordt geklopt. En die gaat net langs de verkeerde kant van de paal van Scheveningen door. En hij gaat zijn koetsje weer wisselen. En het is een heel mooi gezicht. Nou ja, mooi. Dat hij alleen op de reservebank zit en de reservekeeper. De rest is allemaal opgeblesseerd of in het veld. En we krijgen nu een vrije trap van Scheveningen. Zo'n beetje bij de dukaat van Mauricio Cicucci, de sympathieke trainer van Scheveningen. Oud-Westlandia trainer natuurlijk. En dan gaan we kijken of die bal over de goal gaat komen bij Brian Jans in de buurt. Ja, dan zijn we die ballen, als die een keer goed vallen achter hun van Scheveningen dan, komt hij in de 16.

0: Misschien wordt hij naar voren gepeerd door de Spanje zonder te kijken. En is het gevaar geweken. 82 minuten gespeeld. Nog 8 minuten of 10 minuten, zeg maar. Moet je ze volhouden om die 1-0 voorsprong over de streep te trekken.
1: Vandaag was de eerste speelronde in de ereklasse van de rugbycompetitie. Nou, daar speelt al zeker 10, 15 jaar rugbyclub Hoek van Holland, voorheen de Hoekers. Maar dat weet u denk ik inmiddels wel. De nieuwe trainer van de Hoek van Holland is Michiel Snijders. Vorige week hebben we het seizoen voorbesproken met hem. Goedemiddag, Michiel.
2: Goedemiddag.
1: Een moeilijke openingswedstrijd gelijk uit tegen Eemland.
2: Ja, zeker. Tegen een van de play-off kandidaten van vorig seizoen. Dus moeilijker kan je opening misschien wel niet worden. Zeker de komende 2 weken hebben we nog 2 van die play-off teams. Maar we hebben vandaag de overwinning weggehaald in Amersfoort.
1: Mag ik dat met recht een stunt noemen?
2: Ik denk dat je dat echt wel met recht een stunt mag noemen. Hoek heeft vorig jaar ook van Eemland gewonnen. Maar toen was Eemland in een hele slechte positie qua spelers en qua seizoen. Op dit moment waren ze compleet met de nieuwe aankopen erbij. Met de grote jongens van het Nederlands team erbij. Dus dan is het uit naar winnen is echt stunt.
1: Wat was je plan? Je geslaagde plan moet ik natuurlijk achteraf constateren.
2: Ja, ik ben wat dat betreft, ik hoor net dat Scheveningen aan het spelen is. Ik ben eigenwijs Scheveninger, dan wel Hagenees. Mijn plan is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik wil open, attractief en avontuurlijk rugby spelen. En dat hebben we vandaag ook geprobeerd tegen Eemland. En dat is best moeilijk, want het is een nieuwe groep met een nieuw speelplan tegen een hele gevestigde club. Maar het viel allemaal goed vandaag. En de jongens hebben vooral met een enorme strijdlust en hart de boel over de streep getrokken in de laatste minuten.
1: Ja, zat daar het verschil vandaag in die strijdlust?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Hoek vandaag het team was dat het echt het allerliefste wilde. Het werd in de laatste 2 minuten nog zeer spannend. Hè. 6 punten, het was 31-25. 6 punten lijkt veel, maar in rugby is dat eigenlijk 1 score. Hè. De laatste conversie had hem dan kunnen winnen voor de tegenstander. En we hebben echt minutenlang moeten knokken om ze bij ons weg te houden. Maar dat is gelukt.
1: Ja, en uiteindelijk zijn dat dan toch ook altijd de mooiste overwinningen?
2: Tuurlijk. Hè. Dus als coach wil je niks liever in je hele coachingscarrière van elke wedstrijd in de laatste minuut met 1 punt winnen. Alleen helaas is dat niet helemaal in een scenario te gieten. Dus dan maar liever met 40-0. Maar dit zijn wel de mooiste om te beleven. En zeker als het ook nog je verjaardag is.
1: Ja, nou, gefeliciteerd. Dan zullen we dadelijk even een toepasselijke plaat voor je draaien. Was de vreugde bij jullie groter dan de teleurstelling bij Eemland? Want die ploeg was denk ik wel enigszins gedesillusioneerd.
2: Ja, goede vraag. Ze stonden lang na te bespreken op het veld. Dat geeft meestal wel de teleurstelling weer. Ze hadden vandaag hun openingsdag van het seizoen met jeugd. Met barbecues, met alles erop en eraan. Dus wij waren heel blij. Maar ik denk dat de teleurstelling bij hun misschien wel groter was.
1: Ja, ja. Een mooie overwinning. Een verrassende overwinning. Nou, eerste klap is een daalder waard. Maar je bent natuurlijk de partij nog niet gewonnen. Volgende week weer een lastige wedstrijd.
2: Ja, we hebben volgende week de Rotterdamse rugbyclub. En Rotterdam, heb ik vorige week ook verteld, die hebben vorig jaar de play-offs net niet gehaald door wat disciplinaire problemen. Maar is eigenlijk gewoon de kampioenskandidaat samen met HRC. Dus een hele moeilijke wedstrijd. Ook weer uit. Maar goed, vandaag geeft natuurlijk wel een hoop geloof bij de jongens. Dus wie weet.
1: Ja, weer een uitwedstrijd. Heeft dat ook met jullie eigen veld te maken of is dat gewoon de competitieindeling?
2: Nee, dat had met ons eigen veld te maken. Dat veld is op dit moment wel weer vrijgegeven. Gelukkig, het grasveld. Dat betekent dat we hopelijk over 3 weken onze eerste thuiswedstrijd wel op het grasveld kunnen spelen. Wat heel mooi zou zijn, maar die van volgende week is inderdaad nog zo ingepland omdat wij daar nog niet konden spelen. Rotterdam heeft wel kunstgras, dus dat is dan altijd de optie om daar te spelen.
1: Ja, nou, mocht Eemland jullie vandaag hebben onderschat, ik weet niet of dat het geval was, dan zal dat volgende week zeker niet gebeuren.
2: Nee, ik denk dat is altijd het vervelende met zo'n wedstrijd winnen. Ik denk dat iedereen op scherp staat nu op het moment dat ze tegen ons moeten. Maar dat is ook oké. Okay. Als je een hoge positie wil behalen en wij ambiëren die play-off plek, dan moet je gewoon van de goede teams kunnen winnen.
1: Op je verjaardag met 31-25 van Eemland winnen. Daar draaien we een geschikte plaat voor. Bedankt, Michiel Snijders, de trainer van Racing Club Hoek van Holland. Of Racing Rugby Club Hoek van Holland.

0: Snijders, de trainer van rugbyclub Hoek van Holland, is jarig. Bovendien won zijn ploeg vandaag met 31-25. Dus speciaal voor hem, Stevie Wonder, happy birthday. We draaien de plaat weg, zoals wij dat noemen, omdat we de slotfase gaan volgen. De slotfase van Westlandia tegen Scheveningen. 1-0 voor tegen 10 man, maar Westlandia heeft het zeker niet makkelijk. Jo Voskamp.
1: Nou, niet makkelijk. Het spel is te langzaam gewoon. Maar wel een enorme kans net van Jeroen Struijt. Die de bal via keepervalk over het doel ziet gaan. Maar nu een vrije trap. Buiten de 16, een metertje erbuiten. Ja, dat zou een mooi eind van de wedstrijd zijn. Want die 1-0 die blijft nog maar staan. Dat is een penibele stand natuurlijk. Ook al spelen tegen 10 man. En openbreken deden ze de verdediging nog niet van Scheveningen. Of die bal maar net van Jeroen Spuit. Ja, die bal, ja Jeroen kennen dat. Die moeten zitten natuurlijk. Maar ja, wie zijn wij? En scheidsrechter Groenewegen gaat zijn administratie hierbij werken. En dat duurt wel eventjes. En dan komt natuurlijk die muur, die staat weer te kort bij. Dan moet hij weer gaan passen. En zo blijven we natuurlijk weer even doorgaan. We gaan ook kijk, gaan we weer passen. En dan is het de muur natuurlijk. Die moet een stuk naar achteren. En dan krijgen we die vrije trap. Is het Guus van der Meer, de jonge speler, die de vrije trap gaat nemen. Dat de linkspoot. Dat ligt wel lekker hoor. De mensen hier die staan gewoon in de stijgers van te kijken. Van, zal die bal erin gaan? Want dan is hij even gelijk gespeeld natuurlijk. Want we zitten al in die 91e minuut. Schijf op de Groenewegen. Die geeft het tijdje om nu de bal te laten schieten. En is het toch Ancoury die de bal neemt. En oh, die gaat over. Ja, hij had wel een mooie trap, maar goed, een metertje over. En is het gevaar van Scheveningen geweken. En zitten we in die 92e minuut en schijnt dat Doelman Valk heeft niet zoveel haast. Dat vind ik ook wel een pipi.

0: Want ja, er staat toch maar 1-0 achter. En je moet natuurlijk proberen nog een gelijkstandje eruit te halen. Maar ja, ze hebben zoveel geblesseerde spelers op dit moment natuurlijk. En normaal, ze kunnen zien alleen op de bank daar met de reservekeeper. Is het nu steeds Jansen die de bal heeft. Gaat hij die bal door naar de linker geven. Kijk, dan loopt hij, Jan Koer, die loopt vrij. En gaat hij richting de keeper. Hij kopt uit. Oh, en is de keeper die de bal... de keeper die bal erbij te stopt. En is het een overtreding voor Steen Jansen. Die krijgt daar een gele kaart voor. En zo zijn er 3 gele kaarten en een rode gevallen in de wedstrijd. Die keeper komt als een kamikaze uit die doel vandaan. Dat moet het ook wel niet, jongens. Want zo erg is het ook wel helemaal niet. En scheidsrechter die geeft nu een vrije trap aan Scheveningen in die 3e minuut van de blessuretijd. En dan gaat hij weer dat quoteblokje ervoor halen. En je zou te zeggen, die assistent, ik heb het ook schrijven langs de kant. Maar ja, dat zullen ze met elkaar natuurlijk gaan vergelijken na afloop. Die keeper die staat bij die bal en die vindt het ook wel prima. En dat vind ik altijd wel zo raar. Want die hebben die tijd gewoon nodig om natuurlijk resultaten te bewerkstelligen in die laatste minuten van die wedstrijd. Als Westlandia de wezen wedstrijd naar binnen trekt, dan staan we volgende week natuurlijk schade van Westlandia op het menu in de I-Final van het Westland. En hebben ze allebei gewoon een wedstrijd gewonnen en een wedstrijd gelijk gespeeld. En dat is nog niet zover, want de keeper die mag nu de bal naar voren schieten. 50 groene wegen. Hoe lang laat je nog doorspelen? Want er is natuurlijk 10 verse keren gewisseld. Een heleboel blessure gevallen. Het is eigenlijk een vervelende wedstrijd om te kijken. Is het nu Brian Jansen die de bal in veilige handen neemt? En die neemt natuurlijk de tijd. Ja, dat mag ook wel tegenwoordig weer 8 seconden regel. En dan moet je ook vlug wezen. Gaat die bal naar voren en is het Jansen die de bal, die wordt geblokt. En is het balbezit voor Westlandia, ja, die hebben natuurlijk nu alle tijd, want ja, die 1-0 is genoeg. En geeft de bal een 0 met Peer naar voren. En dan is het in de keeper aan zijn handen van Scheveningen. En dan gaat Scheveningen proberen een laatste aanval te plaatsen richting de 16 van Westlandia. Ja, wordt die bal weer in het strafgebied geblokt. Ja, dat is misschien een raar gezicht, want Westlandia naar achteren gaat lopen. Ja, die Scheveningen rijdt natuurlijk een beetje bloed en zover, hè. Er is niet zoveel meer te spelen. Dan komt die bal in de 16. Het is een afstand, gaat een afstandsschot worden. En dan gaat dat via de voet van... hij ging niet via de voet. Is het een achterbal en...
1: De commissie van de Molen heeft met nummer
0: 20,
1: Max van
0: der Kraan. Nou, dan heb je dat gehoord. De man of the match, Max van der Kraan. Goed, wat het ook voor mag stellen in deze matige partij voetbal. Maar wat smaal je erom als je die ene naar binnen trekt en het is steeds afgelopen, schijnt het groene wegen, die krijgt er geen genoeg van. En die geeft die bal aan Westlandia, ja, die van achteruit nog een aanval kunnen gaan plaatsen. En hij steekt zijn hand op, en ik weet niet wat hij dan bedoelt, 5 minuten, maar het is natuurlijk bij het veld situatie. Ja, bij het veld, dan moet je al natuurlijk in deze indirecte vrije trap, komt die bal diep richting de Jansen, maar die wel kan Koerie. Ook Koerie aan de zijkant. Gaat hij nog op doen? Gaat hij de tegenstander opzoeken? Gaat hij dan, ja, en die geeft die bal aan. Gaat door. En dit is Desi Blonsen. Desi Blonsen, die gaat naar Jeroen Spruit, maar die gaat terug. Die gaat terug en gaat die bal weer naar die zijkant. Ja, dit is pompen of verzuipen nu voor Westlandia. Jansen, die lange slungel. Ander bal. En de publiek gaat mee lopen juichen. Want ja, een overtrekking. Je hoort dat de reactie op het... Steen Jansen wordt onderuit geschoffeld die vlak voor mijn neus. En gaan we een vrije trap nog krijgen in die laatste seconde van deze wedstrijd. En gaat Westlandia nog wat doen. Want die ene voorsprong, die staat natuurlijk op het scorebord. En de scheidsrechter zegt afstand nemen tegen die jongen van de Scheveningen. En die gaat ook permanent naar achter. Jansen, Hankoeri gaat die... Ja, dat is een pingelaar. En hij sluit af. Hij, Groenewegen, scheidsrechter Groenewegen, sluit af. Westlandia doet hier een hele goede zaak in een matige partij voetbal. Door een doelpunt van Dinan Kuhn. Wint Westlandia met 1-0.
2: Goed, nou, spannende slotfase tegen 10 man. Maar Westlandia trekt die overwinning dan toch naar zich toe. En speelt volgende week best wel een toppertje. Hè. Na 2 wedstrijden, wat in de game, 2 wedstrijden, 4 punten. Zoals Gravesande als Westlandia spelen volgende week tegen elkaar. Gaan wij snel naar De Lier, want daar is het ook spannend. De ronde van de Ereklasse veldcompetitie. Verrassende ruststand van 5-6. Piet Voskamp.
3: Ja, inderdaad, 5-6. Vervolgens kregen we 2 doelpunten voor Ondo. Even kijken, Better Voice was er daar een van en Hugo Meijer. Dat betekende dus 5-8. En vervolgens Tom Voskamp zijn eerste doelpunt van hedenmiddag. Maakte de 6-8. En uiteindelijk was het toch een keer de mannen of vrouwen, want ik heb het even gemist. De 6-9 op het scorebord. Op het moment gaan er wat mensen naar de kant toe, wat drinken, denk ik. Ja, inderdaad, een kleine drinkpauze wordt erin gelast. We zagen nog een behoorlijke mogelijkheid voorbij komen voor de Goed Al Gold Star van Valto Bart van Leeuwen. Maar hij miste. En zo is het Valto wat te veel mist. En dat kan ze.

0: wel eens op gaan breken in die eindfase van deze wedstrijd. Was gisteren behoorlijk gelijk op. Werd er eigenlijk gewoon weinig gescoord. Voor korfbal begrippen 5-6 bij een winstdoel weer is gewoon niet veel. 6-9 met nog 20 minuten te gaan is ook niet echt hoogdravend. Maar in ieder geval Otto wat 3 doelpunten leidt. En ik denk dat ze dat niet meer weg gaan geven. Maar oké, we moeten dan Valto's kracht zien waarmee ze groot geworden zijn. De slotfase van Valto. We gaan het meemaken. 6-9.
1: Dus Pieter Voskamp, we gaan het allemaal volgen. Als het mee zit, gaan we dat nog net voor de klok van 6 uur gaat dat lukken. Vandaag spelen niet alleen Valto en Ondo tegen elkaar. Vandaag was ook de eerste wedstrijd in de veldkorfbalcompetitie in de tweede klasse van Dijkvogels. Dennis Looijenstein, de trainer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Tweede klasse, eerste wedstrijd uit naar Machu. Nou, wat waren je verwachtingen vooraf?
2: Nou ja, de verwachtingen vooraf. Het eerste jaar eindelijk in de tweede klasse. Oké, ja, we zullen toch even wachten, aankijken hoe de spelers daarmee omgaan. Met meerdere wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar weer doorgevoerd. Ja, en uiteindelijk hier gewoon gespeeld. En helaas net aan verloren. Dat is jammer.
1: Ja, is Machu een stabiele tweede klasse? Hoe is hij uit die derde gekomen?
2: Ja, nee, Machu is wel een stabiele tweede klasse. 2 jaar geleden zijn ze gepromoveerd in de zaal ook. Een ploeg die al wat langer bij elkaar is. Ja, en dat merk je dan wel als je zelf een ploeg hebt die weer in opbouw is. Ja, dat de automatismes bij hun wat beter voor elkaar waren dan bij ons.
1: Ja, je hebt het ook over wat wijzigingen in je selectie. Is dat dan vooral het doorvoeren van jeugd?
2: Ja, nou, ja inderdaad. Er zijn een aantal vanuit de jeugd zijn doorgeschoven naar de selectie. We hebben ook weer dames die jaren in de selectie hebben gespeeld. En de afgelopen jaren weg zijn gegaan en nu weer terugkomen. Dus die zijn ook weer bijgekomen. Dus je hebt op zich een relatief nieuwe selectie. En dus ook een nieuwe eerste. Ja. Zo werkt dat.
1: Ja, het is een heel kort competitietje. Dus je moet er eigenlijk wel tegelijk staan, hè?
2: Dat is het toch. Ja, je speelt gewoon 6 finales. En vandaag had je reuze stappen kunnen zetten. In ieder geval voor handhaving. Ja, en dan moet je ook het geluk, en zeker wat ik hoorde op de achtergrond ook al, omdat het zoveel wint, dan moet je ze af en toe het geluk hebben dat tot de ballen net wel vallen en niet bij hun.
1: Ze moeten de korf in waaien, zeg maar.
2: Ja.
1: Hey, Dennis, volgende week, tegen wie speel je dan?
2: Volgende week spelen we thuis tegen Odo. Dus ook weer een leuke derby.
1: Ja, dat is een derby, hè? Dat is ook vaak het tweede klas. Gezien de wedstrijd van vandaag, je gaf nipt verlies. Was de eindstand?
2: 18-16.
1: Ja, dat is inderdaad, dat is een nipt. Wat neem je dan toch positief mee van vandaag?
2: Sowieso het spel van vandaag. Met zoveel wind waar iedereen last van heeft natuurlijk. Ja, moet je natuurlijk wennen, hoe moet je spelen. Je moet alles anders gaan spelen. En die opdracht hebben ze uitgevoerd. En daar ben ik heel positief over. Ja, en dan als je dat meeneemt naar volgende week tegen Odo. Dat verwacht ik wel dat we toch voor de winst volgende week gaan. Want ja, Machu is wel in theorie de ploeg die in principe het kampioenschap in de tweede klasse moet gaan halen. Nou, en als je daar met 2 punten verschil van verliest en je maakt er 16, dan kan ik wel helemaal tevreden zijn. Ja,
1: dat is mooi om te horen. Hey, Maasland tegen Maasdijk volgende week. Dat is denk ik ook lang geleden voor Dijkvogels een derby.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, we hebben natuurlijk elke keer in de derde de klasse blijven hangen. Want altijd wel een ploeg was die beter was. Nou, en dit jaar zitten we wel in de tweede klasse. Ja, en dan krijg je dus dat soort tegenstanders. Ja, dat is ook hartstikke leuk voor het Westland. Leuk voor ons, voor iedereen. Ja, het is echt dat je derby's gaat krijgen. Ja, dat was wel top.
1: Mooi. Nou, verlies, 18-16. Ik praat toch met een trainer die mogelijkheden ziet, die tevreden is. En die vooral uitkijkt naar volgende week.
2: Zeker weten.
1: Goed, Dennis Looijenstein, trainer van, Maasdijk, mag ik zeggen. Van Dijkvogels uit Maasdijk, bedankt. Gaan wij nog even kijken bij Piet Voskamp. Valto tegen Ondo, 6-9. Ik vind het verrassend, Piet.
0: Nou, 6-9. Inmiddels is het alweer 8-9. Jorren Kogeland, hij komt van Valto onder de 19, heb ik begrepen. En Tom Voskamp voor zijn tweede. Die maken het duo doelpunten dan compleet 8-9. Zo valt er weer helemaal terug in de race. En kunnen ze misschien, misschien was het eerste doelpunt, toen stonden ze voor. Het was een beetje wisselend, maar het is al een hele tijd dat Ondo voorsprong heeft. En dat valt natuurlijk wat lekkerder. Maar je ziet er gewoon, er komt meer agressie in het spel bij Valto. En dat is altijd Valto zijn kracht in de slotfase. Die laatste 15, 10 minuten gas geven. En die proberen in de tegenstander te overtreffen. Dan moeten ze wel heel erg de best gaan doen, want Ondo geeft behoorlijk tegenstand. 8-9.

0: Jeroen van den Boom, presentator en zanger. Jij bent zo te spannend aan de Veilingweg in De Lier. Valto tegen Ondo, veldkorfbal, ereklasse was 6-9, werd 8-9. Nou, Piet Voskamp, wat is sindsdien gebeurd?
1: 8-9 en Tom Voskamp op de rand van de korf. Valto meer in het balbezit en bezig om dat doelpunt te maken. Maar er wordt heel veel naastgeschoten en dat heb je dan maar voor me. Maar normaal gesproken is het slotpercentage in verhouding tot het doelpunt is veel beter. Wat daar de oorzaak van is, ja, eerste wedstrijd van het seizoen. We hebben natuurlijk allemaal het vakantie gehad en andere zaken aan de hand gehad dan alleen korfbal. Maar op een groot cijfer geschoten wordt er niet echt. Maar het brengt de spanning natuurlijk wel terug met toch 12,5 dijnen, de kleine 13 minuten te gaan. Dat die 8-9 nog steeds op het scorebord gaat onderbreiden. Kijken of ze die nog uit kunnen breiden. Ze hadden 3 doelpunten voorsprong, maar die zijn teruggeslonken naar 1 doelpunt. 8-9 voor Ondo.
0: Geeft ons tijd om aandacht te gaan besteden aan het Denksportoverzicht. En dat beginnen we vandaag met het schaken. Jan Dekker, ik zou jou wel de schaaknestor, denk ik, van de WOS Sport willen noemen. Mag dat?
2: Dat mag, joh. Dat mag,
0: Paul. Ja, denk een jaartje of 30 inmiddels, hè?
2: Ja, zeker al.
0: Zeker al. Nou, ken aan, ja. We bestaan 40 jaar, dus je hebt een hoop van die uitzendingen meegemaakt. Maar goed, we gaan het niet over jou hebben. We gaan het ook niet over 30 jaar of 40 jaar WO Sport hebben. We gaan het over afgelopen weken hebben. Heeft Henk van der Putten zijn eerste plaats van vorig jaar nog een vervolg kunnen?

0: geven?
1: Ja, had hij daar wel wat even het nodige geluk nodig. Want Henk die won zelf wel makkelijk van Johan Voorberg. En zag de wedstrijd van Frans Wieter van de Bos. Die won van Tom Bodaan. En zodoende eindigen beide op de eerste plaats. En dan is de loting die bekend moet maken aan het eind wie de eerste of tweede wordt. En Henk was de gelukkige. En die zodoende won Henk de eerste prijs. En Frans Pieter de tweede.
0: Ja, nou, dan zijn er nog 10 prijzen te winnen, toch? Wie wisten die te winnen?
1: Nou, Liers 1, die stond al het hele drijverschaaktoernooi ook kop. Met Gerard Jong van den Berg, Gerard Buijs, Dick Valk en Sander Lecluze behaalden ze 7,5 punt. En dat was een half puntje meer dan de drie teams, derde, vierde en vijfde team van Schaakmat Westland. En die mocht loten. En dan werd het vierde team werd de gelukkige. En dat bestond uit Frans Vreugdenhul, Jeffrey Hofland, Robert Merle en ondergetekende.
0: Nou, dat is mooi. Hey, voordat we naar de jeugd gaan, even terug naar Piet. Want het is spannend daar in de Ereklasse korfbal. Valt het tegen Rondo. Piet, doelpunten.
2: Ja, inderdaad, Allen Keizer. Dat klinkt als een mannennaam, maar het is toch echt een dame. Die scoort haar tweede doelpunt en dat is de 18. En zo loopt de voorsprong ietsje pietsje uit. Twee doelpunten in korfbal is natuurlijk bijna niks. Maar ze staan voor Rondo, 8 tegen 10.
0: Ja, je kan ze toch beter voorstaan dan achterstaan. Ook al zegt het niet zo gek veel. Jan Dekker, schaakoverzicht. We gaan verder met de jeugd. Wie is daar de uiteindelijke winnaar geworden?
1: Nou, groep 1 die werd gewonnen door Jedenhuis voor Tim Dudink. En groep 2 voor Dania Rizantief voor Raf Smits. En groep 3 werd Connolly Benne, die won voor Jeek van der Zwaan.
0: Ja, daar werden dan teams geloot, hè, iedereen een prijs. Maar ja. wie won dan uiteindelijk de hoofdprijs?
1: Ja, er wordt dus geloten. Eén zwakke en één sterkere. Die wordt dan bij elkaar gekoppeld. En daar woont Jeek van der Zwaan samen met Connolly Benne de eerste prijs. En Tijn van der Kraan met Jaden Huis de tweede prijs.
0: Ja, moet je een beetje geluk met de loting hebben, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ja. Zonder geluk, hè, vaart niemand wel.
1: Nee,
0: komende week, volgende week, maar net hoe je het noemt natuurlijk. Nog wat anders?
1: Ja, maandag beginnen we gewoon Schaakmat Westland en Liers. Liers zelf voor de tweede keer, maar Schaakmat Westland gaat beginnen vergadering, korte vergadering en dan vrij schaken. En bovendien kan men ook nog buiten schaken, schaakdamtafels. En Westland Schaken NL, daar kunt u alle informatie op vinden. In het Dreespark, tegenover naast de naald, kun je ook zelf stukken of stenen meenemen en lekker in de buitenlucht spelen. En tenslotte kan iedereen ook op woensdagmiddag in de bibliotheek terecht van 3 tot 4 uur. En daar is een juffrouw Moeder Karen, of je moeder, het is een geen juffrouw, maar Moeder Karen, met vrije inloop bezig om de kinderen bezig te houden.
0: Is dat anders dan andere jaren of was dat altijd al zo, Jan?
1: Nou, dat is in juni ongeveer gestart.
0: Oké. Dus, is er al een beetje animo dat je weet?
1: Ja, het is regelmatig inloop.
0: Dat klinkt dan geslaagd en goed. Volgende week Jan Dekker of een van je collega's?
1: Of Art of ik. Okay, als Art misschien weg is, ik kan eventueel wel. Dus dan neem ik het van Art over.
0: We horen het van tevoren. We gaan jou bellen of Art. Ik wens je voor nu een goed weekend. En bedankt voor jouw bijdrage, Jan Dekker. Gaan wij weer naar de Lier voordat we naar het Damme toe gaan. Piet Voskamp was 8-9, 8-10. Is niks, zei je. Nou, ik is toch beter voorstaan dan achter, toch?
2: Daar is natuurlijk altijd waar. Paul 8-11 staat het inmiddels. Het was Bente Voors met haar tweede. Die zorgt dat Ondo vooruit loopt. En in ieder geval het doelpuntenverschil wat omhoog schroeft. Valto blijft proberen, maar ze gaan er gewoon niet in. Ze hebben wel 10, 15 keer geschoten. Maar als je ze er niet in schiet, dan ga je natuurlijk niet winnen. Dan gaat ze weer. Nee, die gaat er dan niet in. Het wordt een hete laatste 8 minuten, 8,5 minuten, dat kan ik je wel beloven. Valto gaat het proberen en Ondo gaat proberen die voorsprong te behouden. Spannend zeker, 8-11, Ondo.
0: Wij blijven dat tot aan de klok, het einde van deze WOS Sportuitzending volgen. Komen diverse keren de komende 10 minuten terug bij Piet Voskamp. Damme, we hebben geschaakt, dan gaan we nu Damme. Nou, Ad van der Voort, voor het eerst dit seizoen, voor ons vanuit het WSC. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Paul.
0: Zijn we begonnen?
3: Schone lei, hè?
0: Mooie lei ook trouwens, hè? Niet alleen schone, maar ook mooie.
3: Ja, zeker, dat denk ik wel.
0: Hey, zijn de leden van Monster in het nieuwe seizoen inmiddels met de onderlinge wedstrijden begonnen?

0: Nou, bij Monster beginnen ze altijd een weekje eerder dan bij ons. Maar daar staat de eerste avond altijd staat in het teken van de algemene ledenvergadering. De eerste wedstrijden zullen ongetwijfeld donderdag al gespeeld zijn. Maar ja, daarvan heb ik de uitslagen volgende week beschikbaar.
1: Ja, nou ja, volgende week bij de Weertocht, dus dat horen we dan wel.
0: Ja, jawel, jawel.
1: Wat is de seizoensopening bij Naaldwijk meestal?
0: Ja, bij Naaldwijk heb je als clubkampioen...

0: Joen, die had zich goed voorbereid. Hij kreeg 9 spelers tegenover zich. Hij won uiteindelijk 5 partijen. Hij verloor de 2 van Peter Bentvelsen en Geert van Marrewijk. En hij speelde 2 keer remise tegen Hans Bentvelsen en Wim van Koppen. Dit jaar hebben we ook met 10 spelers van Monster en Naaldwijk gedurende 5 weken deelgenomen aan het 43ste Schuurdamtoernooi. Dat is bij mij in de bedrijfsruimte. En zoals bekend is dat toernooi uitgestart door mijn vader Jan van der Voort. En is eigenlijk een soort voorbereiding op het nieuwe seizoen. De winnaar daarvan werd dit jaar Patrick Scheffers. Vorig jaar was het Nico Zwinkels en dit jaar Patrick dus.
1: Verrassend.
0: Nee, want Patrick is ook gewoon een hele goede geduchte tegenstander. Dus we stonden er niet zo van te kijken eigenlijk.
1: Oké, nou, zoals gezegd, wat kunnen we dan volgende week verwachten?
0: Ja, volgende week als het goed is, bij zowel Monster als Naaldwijk. De eerste onderlinge partijen, denk ik.
1: Oké. Dus het seizoen is echt begonnen.
0: Het seizoen is echt begonnen, ja.
1: En het
0: ja.
1: seizoen begint natuurlijk niet, Ad, zonder jouw denksportplaat.
0: Denksportplaat, ja. Nou ja, voor het nieuwe seizoen. Ik heb hard zitten denken. De opening, de start. En noem maar op. Maar ik ben bij Michael Jackson uitgekomen. En dat is Wannabe Starting Something.

Weer een gescoord door Falto. Elise Rijsdijk, 10 tegen 13. En weer nog een doelpunt. 11 tegen 13. Gaan ze het dan nog redden? Falto.

Asfalto, drinkpauze is er nu aan de hand. Op de klok staan 2 minuten en 10 seconden. Dus misschien dat we het net niet redden. Maar de stand is 11 tegen 13. 2 doelpuntjes nog voor Asfalto. Gaan ze het redden of wordt Ondo de winnaar van deze pot?

0: Vandaag, en dat komt best uit, tussendoor horen we Piet Voskamp. Daar is het spannend. Het was 8 tegen 13, werd 9 tegen 13, werd zelfs 11 tegen 13. En toen, Piet, een hydration break, toch wel een drinkpauze.
1: Ja, klopt. Die moet erin. Ja, die gaat er ook in. Laura van Eyck is dat volgens mij. Dat betekent 12 tegen 13. En dat is dan in die slotminuten weer Falto wat toch weer terugkomt in de wedstrijd. 1 minuut 13 staat er op het scorebord. Dat moet billen krijgen voor allebei.
0: Ja, we hebben nog 1 minuut 2 uitzendingen. Ik ga de uitzending afkondigen, Piet. En dan mag jij hem de laatste 10, 20 seconden volmaken met die hele spannende wedstrijd daar. Het was aflevering 3610 van de WOS Sport, gemaakt voor u door Esther Veldkamp, Daan Berg, Matthijs Scholtes. Mijn naam is Paul Keizer. Draaiboeken samenstelling Marco Streveland en André Zijlstra, samen met Esther Veldkamp. Wat bij Rita Ora als weekendartiest. Maar we zitten natuurlijk allemaal te wachten, niet op Rita Ora, maar op Piet Voskamp met die slotfase van Falto tegen Rondo.
1: 12 tegen 13 is nog steeds de stand. En de je moet er dan nog bij komen om een gelijk spel eruit te slepen. Of dat gaat lukken, ja, dat weet ik ook niet. Maar de minuut staat nog op het scorebord. Het is aan de scheidsrechter van dienst om te zeggen hoe lang komt er dan nog bij. En hij maakt dus de dienst uit, niet het scorebord. Maar daar een bal is weer van Falto. Kunnen ze daar wat mee gaan doen? Die bal moet richting de aanval. Die moet richting Tom Volskamp. Of de dames die vandaag ook heel goed gescoord hebben. En,

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.

0: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist...

0: zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM.

0: Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op twee Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al twee kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
2: WOS, de DJ's, met nu een duo uit Engeland. Begon allemaal meer dan 10 jaar geleden toen Dan Creasy en Nikos Kalogeriros elkaar ontmoetten tijdens een optreden in een discotheek in Griekenland. Ze maakten daar samen het zomerseizoen af en het jaar erop begonnen ze met hun succesvolle samenwerking. Je kent ze van de dance hits Everything uit 2021, React met Ella Henderson van vorig jaar, What You Want, Vacancy en ook een nieuwste single Sleep Tonight, een samenwerking met Rehab en Sam Veld, is net uit op het Sony platenlabel. Dit uur mixen ze tracks van Fisher, Joel Corriemenek, Sony Fodera, Avicii, Disclosure en trappen ze af met een nieuwe release. Dit is een uur lang Switch Disco op de VOS.
1: Van zaterdag.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af.

0: tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
2: En in dit uur bij de DJ's hebben we een DJ die ooit als producer begon, maar na enkele zeer succesvolle releases uiteindelijk de halve wereld rondtoert als dance act. Zijn stijl is het beste beschrijven als funk meets tech house. En dat dat een succesvolle formule is, bewees hij al in 2018 met de hit Dancing Kinda Close, waarmee hij al snel meer dan 5 miljoen streams haalde. En je kent hem van clubhits als Caught in the Rain, Thin Line, Set You Free, of van zijn nieuwste collab met Deep Purpose en Dove Earth Alien, Dead Sound, uitgebracht op Defective Records. Zijn set voor dit uur bestaat onder meer uit tracks van Kasim, Hannah Wants, Shiba-san, Team, Ludo Lacoste en natuurlijk ook van de DJ van dit uur zelf. Dit is Gus bij de

0: starten je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

different in many ways, and so are those who did the fighting.

0: Met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met